0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met

bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Maël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

trek je jas aan, kom we gaan. We lopen even naar de hoek. Zonder het te vragen was dat blijkbaar wat ik vroeg. Dat doen we eens wel vaker, maar nu was er een verschil. Hij begon ineens te praten en meestal zegt hij niet zoveel. Hij zei,

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China.

China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Winterswijn. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale

illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruim parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke wegdebroodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden.

0: Dat is het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: is Hitlabel. Een gevarieerd muziekprogramma met hoofdzakelijk oude hits. Een Hitlabel wordt elke week speciaal voor u samengesteld en gratis bij u thuis bezorgd door uw lokale radioomroep Slingeland FM. Samenstelling en presentatie Willem Beemsterboer.
1: En dit kunt u allemaal verwachten in Hitlabel vandaag. De rode draad zijn dit. Het prehistorisch hit trio en ons country trio. En verder heel veel verrassende oude hits. Hits die u zich nog zeker zou herinneren. Zoals bijvoorbeeld...

We begonnen vandaag het label met Without You van niemand minder dan Harry Nilsson. En veel beter wordt het in dit programma niet, beste luisteraars. Wat een fantastisch mooie plaat is dit. Nogmaals, welkom allemaal. Hier bij RTV Slingeland, de zender die naar haar luisteraars luistert en de muziek draait die u graag wilt horen. En ik kan u verzekeren, het wordt weer een feest van herkenning. Met bijvoorbeeld Pierre Corscodalis. Nou, daar breek je bijna je nek overheen, maar we gaan het toch doen. Hier is Lady Lay.

En in dit programma heet hij wel een programma van niet al te veel praten, maar wel heel erg veel mooie muziek, is het de hoogste tijd voor de Valentines. En wellicht herinnert u zich deze nog. Eind jaren 50, dacht ik, begin jaren 60. Luister en geniet van Nick Nack Paddywhack.

En onze rode draad-cd van vandaag is van de T-Set. En u hoorde als eerste Ma Bellamy. En hij komt nog, ze komen nog drie keer terug vandaag. Dus lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. Nou, tijdens mijn zoektocht kwam ik ook Roy Orbison weer eens tegen. En hij heeft voor heel veel mensen heel veel mooie muziek gemaakt. Luister daarom naar Today's Teardrops.

En u hoorde achtereenvolgens in ons prehistorisch hit trio Puff, The Magic Dragon van Peter, Paul en Mary, Second Hand Rose van Barbara Streisand en Down by the Riverside wederom van Peter, Paul en Mary. En daarmee werd het de hoogste tijd voor Marianne Rosenberg. Hier is Ich bin, wie du.

Voor de tweede keer vandaag was dat onze rode draad CD en nu horen nu de T-set met Sea Like Weeds. Nou, we gaan weer verder met wat Franstalige invloeden en dat doen we met Julien Clerc. Altijd moeilijk om wat voor hem uit te zoeken, want hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Ik heb toch maar gekozen voor een populaire plaat en dat is Zoenerien.

En om de grote hits van destijds niet te vergeten, daarom heb ik dit programma zo'n 30 jaar geleden bedacht. En nog steeds wordt het zeer gewaardeerd, merk ik regelmatig op. En dat is heel erg fijn om te weten. Dus nog zo'n vergeten nummer is hier van Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Clap your hands and stamp your feet.

Ja, en er komen alweer verzoekjes binnen voor volgende week. En dat vinden we heel erg leuk. Dat kunt u doen, hè, in een mailtje. Dat mailt u aan willembeem@gmail.com. En dan komt dat bij mij en dan ga ik kijken wat ik voor u kan betekenen. Oude hits, daar zijn we gek op. Goed, wat hebben we hier verder? Jawel, Lucille Starr. Geniet van haar bijdrage aan uw programma Hitlabel. Hier is The Friends Song.

Tot het nieuws en de reclame hoort u Tol en Tol met Eleni. En na het nieuws ben ik nog een hele uur bij u terug. Dus lekker blijven plakken.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

We begonnen het tweede uur van Hitlabel met C'est la vie van Jan Keijzer en Annie Schilder. En daarmee kwamen we nu weer uit bij Roy Black. Jawel, hier is Ich denk an dich. Dat doe ik altijd.

En dan is hier een verzoekje. En het apparaatje blijft even hangen, dus dan doen we het zo. Hè. Een verzoek, en dat is voor Annette Wagendorp. Annette, die wil een plaat horen om blij van te worden. En dat klopt ook, want haar man Henny, die had dat ooit op haar hart gedrukt. Als je deze plaat draait, dan word je blij. En zing maar lekker mee. Hier is James Lloyd en Keep On Smiling. Speciaal voor jou.

En dat was voor de derde keer vandaag onze Rode Draad CD. Deze keer van de T-set en u hoorde Don't You Leave. Udo Jurkens, die staat vandaag ook op de playlist. En deze keer met Es werd nacht, Signorita.

We gaan u verrassen met een plaat van Rudy van Dalm en His Raindrops. Jawel, en ik doe ook heel veel mensen plezier mee, dat weet ik. En ik vind het zelf ook een erg mooi exemplaar. Hier is Mama E.

En u hoorde achtereenvolgens in ons country trio But I Do van Freddie Fender, It Doesn't Matter Anymore van Linda Ronstadt en Wild Side of Life van Freddie Fender wederom. Nou, en mensen, mocht u nou bijvoorbeeld een plaatje willen aanvragen in dit programma, dat zou zomaar kunnen, hè? Als u ervan geniet, dan mag u ook een plaatje aanvragen, dat sowieso. En dat kunt u

doen in een mailtje. En dat mailtje, dat schrijft u aan mij. En ik ben Willem Beem, @gmail.com. Willem Beem, @gmail.com. En dan mag u iets inschrijven over het programma, over de muziek. Mag u allemaal zelf weten, maar vooral, u mag een plaatje aanvragen. En ik zou zeggen, schrijf er 2 op of 3, dan heb ik een beetje keus. Mocht ik er eentje niet hebben, nou, dan heb ik in ieder geval een keuze om de andere te pakken. Goed, nou, dat gezegd hebbende gaan wij verder met mensen blij maken met een heerlijk instrumentaaltje. En u kent het allemaal nog van vroeger. Ik dacht begin jaren 60, als ik me niet vergis. Dit is het orkest van Frank Miles. En helemaal een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar hier bij Hitlabel kunt u hem toch wel degelijk weer horen. Hier is de Music Box Dancer van het orkest van Frank Miles.

0: De Ziekenboeg. Een plaat voor alle ziekenluisteraars van het label.
1: Jazeker, voor al onze ziekenluisteraars is de nu volgende plaat. En of u nu in het ziekenhuis ligt ziek te zijn of gewoon thuis, dat maakt natuurlijk helemaal niets uit hier bij het label. Allemaal van harte beterschap. En deze is voor u. Michael Bublé heb ik uitgezocht. Hier is Hollywood.

Nou, dan gingen ze eventjes heel erg flink tekeer, zou ik zomaar zeggen. Hè? Dus nou, als je, dan moet je eigenlijk beter van worden van deze muziek. Ja, tenminste, dat hopen we maar. Hè? Goed, we moeten ons eigen land, de muziek uit ons eigen land, ook een klein beetje promoten. En zeker de muziek van nu. Want hier heb ik voor u John West en Jouw Blik.

En dat was voor de vierde keer vandaag onze Rode Draad CD van T-Set. En deze keer hoorde nu Linda, Linda. En ik vond het allemaal wel geslaagd, die T-Set. Heerlijke muziek maakten ze. Nou, hier is nog een uitvoering van Que Sera Sera. Maar nu in een reggae-uitvoering. Best lekker om eens te horen. Dus zo kan het ook.

En luisteraars, dit programma wordt zondagochtend van 8 tot 10 uur, 's morgens dus, herhaald. En donderdagavond van 6 tot 8, dan hoop ik er weer helemaal live voor u te zijn. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot dan. En als allerlaatste van vandaag is hier tot de eindtune een medley van het orkest van James Last. En begint geloof ik met Mexico.

En dit was het dan weer, Hit Label. Elke donderdagavond van 6 tot 8. Samenstelling, techniek en presentatie, Willem Beemsterboer. En natuurlijk zijn we de volgende week weer. Graag.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer. De gulles.

0: Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
1: Nu, op de koffie,
2: een hele goede morgen.
3: Zo, en nu is het tijd voor koffie.

0: De Beatles met Here Comes the Sun. En dat is de favoriete plaat, een van de favoriete platen van onze nieuwe burgemeester Boukje Dijkstra. Daar gaan we zo dadelijk mee praten. Van harte welkom bij Op de Koffie. Een hele goede morgen.
1: Dit is Op de Koffie. Presentatie Geert Kroosenbrink en Ineke Bekkering.
0: En heet u van hartelijk welkom, 7:07 is het inmiddels. Een hele goede morgen op deze mooie zondagochtend, de 10e mei. Het is moederdag vandaag, dus worden alle moeders vandaag even extra in het zonnetje gezet. En dat kan prima met dit prachtige weer. We zijn er weer tot aan de klok van 12 uur. Is dit Op de Koffie, muziek en informatie op de zondagochtend. Onder het genot van een lekker bakkie koffie. Nou, dat hebben we inmiddels. Taartje erbij, helemaal niet verkeerd. Van harte welkom, we hebben een lekker gevuld programma. En wij, dat zijn Ineke Bekkering en mijn naam is Geert Kroosenbrink. Ineke, ook goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. We zitten aan de oranjekoek en dat is niet voor niks.
0: Nee, we hebben een hele speciale gast vanmorgen.
2: Ja, zeker. Je had het even gezegd en we zijn heel erg blij dat we het hele eerste uur Boukje Dijkstra te gast hebben. Onze nieuwe burgemeester. En we gaan het eerste uur met haar in gesprek over wie zij is. Waarom ze burgemeester wilde worden. Waarom ze haar hart nu al verpand heeft aan Winterswijk. En wat haar verwachtingen zijn van dat mooie ambt. Dus het eerste uur hebben we geen tuinpassie van Jan Bent. Die heeft plaats moeten maken. En het weerbericht doen we ook in het tweede uur. En het tweede uur is verder wel zoals mensen gewend zijn met Hilken op stap. En zij gaat in gesprek met Robert Kwak van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. En natuurlijk hebben we de activiteitenagenda en het laatste half uur.

0: Ons spelletje De Jaarteller en wij gaan terug naar mei 1996. Maar eerst, zoals we al zeiden, Boukje Dijkstra, welkom.
1: Dank jullie wel.
0: Ja, we hadden afgesproken, we mogen tutoyeren. En ik hoorde ook van de vertrouwenscommissie dat jij heel erg van de verbinding bent en van de mensen bent. Dus nou, dat gaan we merken. Heel erg fijn. Je had gekozen voor Here Comes the Sun als eerste van de Beatles. Waarom dat nummer?
1: Ik word er heel erg vrolijk van. Ik vind het echt een lied wat bij een zondagochtend past en ook bij de lente.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, hartstikke mooi, ja. En Boukje, nou, we gaan gelijk, want we hebben een hele hoop vragen voor je. Omdat wij jou beter willen leren kennen, maar we denken dat de inwoners van Winterswijk het ook heel erg leuk vinden om jou te leren kennen. Ik was erbij toen jij werd geïnstalleerd op 16 april, ook namens het bestuur van RTV Slingeland. En heel veel mensen, zoals de commissaris van de Koning en jouw collega burgemeesters en de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die staken wel heel erg de loftrompet over jou. Dus ik denk, oh, de lat ligt gelijk heel hoog. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, het was gewoon heel bijzonder. Het is natuurlijk een heel bijzonder ambt, het burgemeesterschap. Je bent een soort boegbeeld. En ja, dat voelde ik ook die avond heel erg. Maar het was ook heel warm. Het was een geweldig ontvangst. Ja, en heel indrukwekkend. Ik kijk zo nu en dan kijk ik nog naar de video die ervan gemaakt is. En ben ik altijd een beetje onder de indruk weer.
2: Ja. Zo dadelijk gaan we dieper in op die functie van burgemeester. Maar wat was het wat u zo trok in die functie van burgemeester?
1: Ja, ik dacht op een gegeven moment nadat we terugkwamen uit het Midden-Oosten, ik wil gewoon nog iets heel moois nieuws doen in mijn loopbaan. En ja, dan ga je kijken en ik had al eens een coach genomen. En ik kwam er eigenlijk nooit zo goed uit. En toen was mijn broer bezig met een stamboomonderzoek en die ontdekte dat in een bepaalde tak van onze familie 2 eeuwen lang burgemeesters en dominees waren geweest. En toen ben ik meteen naar de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken gegaan. Ik heb meteen gekeken, wat zijn de competenties voor burgemeester? En ik zag dat ongeveer 90% overeenkomt met die van diplomaat. En toen dacht ik, dat is een goed begin. Ik ga dit gewoon verder ontdekken. Mm-hmm. En dat was in 2021, eind 2021. En ja, ik ben me daar helemaal in gaan verdiepen. Ik heb allemaal boeken gelezen, maar ook met burgemeesters gepraat, met wethouders. Op een gegeven moment ook kennis gemaakt met de commissaris, met de verschillende kabinetscheffen in het land. Want ik kreeg op een gegeven moment ook een beetje door hoe dat allemaal werkt. Want het is toch wel een heel bijzonder proces. Dus je moet ook een soort van netwerk opbouwen. En daar kreeg ik op een gegeven moment ook het advies van, er is een introductieprogramma bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar kun je voor inschrijven. Misschien is dat wel een goede start. En dat heb ik gedaan in 2023. En ja, dan word je een klein jaar word je getraind. Je krijgt ook meeloopstages in verschillende gemeentes en die worden precies ook bij jou uitgezocht. Ja, dat was echt heel bijzonder. Want dan krijg je ook een beetje het gevoel, wat betekent dit nou, dit ambt?
2: En waar heeft u stage gelopen?
1: Ik ben begonnen in Koggenland bij Monique Bonsen. Zij is nu burgemeester in Woerden. En ik heb in Waalwijk bij Sascha Ausems stage gelopen. Ook bij de burgemeester in Wassenaar. Dat was wat een kortere. En ik heb later zelf bijvoorbeeld ook nog contact opgenomen met de burgemeester van Deventer. En daar heb ik ook mee gelopen.
2: Ja.
0: Dus zeker niet over één nacht ijs gegaan.
1: Nee.
0: Echt goed voorbereid. En terwijl je nog een andere baan had. Dat heb je, want je hebt ook nog een poos in Den Haag gewerkt bij Buitenlandse Zaken, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, en natuurlijk ook, je begint op een gegeven moment ook te solliciteren.
0: Ja.
1: En je reist door het land, tenminste dat deden we dan, om gemeentes ook te bekijken. Want ik ga natuurlijk niet ergens solliciteren waar ik niet volledig achter kan staan. Het gevoel moet ook goed zijn.
0: Ja, en jij zegt we, en dan ging jouw
1: man en de dochter.
0: Ja.
2: Maar merk je dan ook dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten? En zeker de functie, de rol van de burgemeester. Is dat in de ene gemeente anders dan in de andere gemeente?

0: Ja, zeker. Er zijn enorme cultuurverschillen natuurlijk ook in Nederland. Ook binnen gemeentes, zelfs al in regio's zie je grote cultuurverschillen. Je kijkt ook een beetje, tenminste ik kijk dan ook een beetje naar de politieke kleur. Is de raad politiek divers? Hoe gaan ze met elkaar in debat? Dat soort zaken kijk ik ook naar.
1: Vind je het belangrijk dat politiek divers is?
0: Ja, dat vind ik belangrijk. Ja.
1: En waarom?
0: Ja, ik vind dat dat de besluitvorming versterkt.
1: Door het debat, zeg
0: maar. Ja, door het debat en veel verschillende ideeën op tafel te brengen. Daardoor wordt uiteindelijk de besluitvorming beter.
1: En dan zeg je ook eigenlijk van het mag ook wel eens schuren. Het is ook goed om elkaar op inhoud, op argumenten, met elkaar in debat te gaan om zo tot een goed besluit te komen.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Want alles wat wrijft geeft glans, zeggen ze dan. Hè?
0: Ja.
1: En dan heb je ook je keuze op afgestemd, dus op de diversiteit, de politieke diversiteit. Want hier in Winterswijk is het natuurlijk best wel bijzonder met heel veel lokale politieke partijen.
0: Ja.
1: Nee, misschien wel meer dan in andere gemeenten, denk ik.
2: Nu? Ja. Daar lijkt er nu wel op, ja. Ja, kun je wel zeggen.
0: Ja, en wat me in Winterswijk ook heel erg aansprak en waar ik ook altijd op let, is hoe is de sociale cohesie? En dat is hier natuurlijk wel heel bijzonder. Echt dat warme hart voor mensen, naar elkaar omkijken, nabuurschap. Dat soort dingen is wat ik heel bijzonder vind. En ik denk ook, als je die kracht hebt als een gemeente, dan kun je samen ook heel veel aan.
1: Ja.
0: En dat maakt me gewoon heel hoopvol ook naar de toekomst toe voor Winterswijk.
1: Ja. Dat vond ik heel mooi. Ook even teruggaand naar de installatie. Dat vond ik ook heel warm. Ik heb jou verteld, ik ben ook een nieuwe Winterswijker. Ik vond het heel warm en ook heel bijzonder dat er zijn heel veel muziekverenigingen hier in de gemeente, dat die met elkaar jou kwamen verwelkomen met het Friese volkslied. Dat was voor jou ook een verrassing,
0: ja.
1: Hè? Dat wist je van tevoren
0: niet? Dat wist ik niet, nee. Nee, de griffier die belde op een gegeven moment met een vraag, maar daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan, hoe ik in mijn Friese roots zat. Want er kwam bij hem het verzoek binnen van zou ze dat op prijs stellen. En toen had de griffier al snel door, die Friese roots, daar heeft ze wel iets mee. En ja, ik moet eerlijk zeggen, meestal hou ik het niet droog bij het Friese volkslied, maar ik heb er nu echt voor moeten vechten om het droog te houden. Het is zo indrukwekkend. En er waren natuurlijk ook meer Friezen in de zaal aanwezig. Ja, het was heel, heel bijzonder. Ja.
1: Nee, maar dat geeft ook de warmte aan en het attent zijn voor elkaar en het nabuurschap wat hier heel erg is. En dat ken je misschien ook wel vanuit jouw eigen jeugd in Friesland. Want, Boukje Dijkstra, bijna Friese kan het bijna niet.
0: Ja.
1: Jij bent ook opgegroeid in een plattelandsgemeenschap, gemeente?
0: Ja, ik ben in een klein dorp opgegroeid. Dus ik ken het, wij woonden buitenuit. Dus er waren ook allemaal boerderijen, boeren. Mijn grootouders hadden een boerderij. Dus ik ben het ook gewend om, als je bijvoorbeeld naar school gaat en je ziet een boer bezig met het verwijden van het vee, dat je even de fiets in de berm legt en even meehelpt om die dieren zo snel mogelijk veilig te krijgen. Ook omdat er een spoorweg bij ons was. Of dat je met slecht weer op komst even de boer helpt met het hooi binnenhalen. Dat ben ik natuurlijk heel erg gewend.
1: Ja, is dat ook de reden dat je naar een plattelandsgemeente hebt gesolliciteerd?
0: Ja.
1: Juist vanwege de dorps, dat klinkt dan weer een beetje denigerend, maar vanwege het dorps en het platteland en de natuur.
2: Het heeft wel een bepaalde sfeer. Ja,
0: precies.
2: Ja.
0: En het is eigenlijk ook iets wat me altijd heel heeft aangesproken in het Midden-Oosten. Daar is het natuurlijk veel normaler om naar elkaar om te kijken.
2: Mm-hmm.
0: En dat, in feite is nabuurschap ook heel erg iets van het Midden-Oosten. Dat is datzelfde gevoel. En dat vind ik eigenlijk hier terug. En we hadden daar zoveel jaren in het westen van het land gewoond te hebben, hadden we eigenlijk best wel, waren we als heel gezin ook daar heel erg enthousiast over om het, om in een andere omgeving te gaan leven waar het wat rustiger is, waar het wat liever is.
2: Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Ook weer keuze van u, Paul Simon met Homeless. Waarom?
0: Ja, Zuid-Afrika.
2: Hè?
0: Ja, Zuid-Afrika, prachtig. Zo'n bijzondere cultuur, zo'n bijzonder land. En ja, dit is een Zulu-groep waar Paul Simon mee zingt. En dat is een krijgerscultuur.

0: speciale mix van Paul Simon met Homeless van dat beroemde album Graceland. Ik was bijna vergeten, Graceland natuurlijk. We praten verder met Boutje Dijkstra, de nieuwe burgemeester van Winterswijk.
1: Ja, en tijdens het muziekgebeuren hebben wij nog even verder gepraat. Ook over jouw buitenlandse ervaring. Nou, daar kunnen we een programma over vullen, denk ik. Want we hebben in de diplomatieke dienst gezeten. En jij hebt gewoond in Zuid-Afrika, in Pakistan en Egypte. Misschien niet in die volgorde. Nou, wat ik zei, we kunnen daar een programma over maken op zich. Maar kun je in het kort vertellen wat je daar gedaan
0: misschien
1: hebt?
0: Misschien even voorafgaand daaraan, Ineke. Ja? Want u heeft Chinees en Arabisch gestudeerd.
2: Ja.
0: En dat zijn eigenlijk wel bijzondere talen als je op een gegeven moment van de middelbare school komt om dat te gaan studeren.
2: Ja, dat klopt.
0: Had u eigenlijk toen al in gedachten om ook naar die landen te gaan?
2: Nee, dat is. Ik heb mijn middelbare schooltijd. Was niet een heel recht traject. En ik heb dus die keuze uiteindelijk voor Chinees en Arabisch wat later gemaakt, toen ik begin 20 was. Mm-hmm. Maar het komt wel voort uit wie ik al was als klein kind, dat ik de wereld wilde ontdekken. Dat had ik daar al in Kolmerswaag van, ik wil de wereld in. En een taal bestuderen, ja, dat is een prachtige manier om die wereld te ontdekken. Niet alleen als plek, maar ook hoe mensen daar leven, hoe mensen denken. Dat is een hele mooie ontdekkingstocht. Ik ben begonnen met Chinees. Ja. Dat was toen nog heel erg populair. Er was zelfs een numerus fixus. Ik ben eerst ook uitgeloot. Toen moest ik nog een jaar langer doorwerken. En na mijn propedeuse Chinees, die ik in één keer heb gehaald, was ik eigenlijk met een vriendin die ook Chinees studeerde naar Egypte getogen. Want we zeiden, nou, één jaar Chinees studeren is wel heel veel Chinees. We moeten er even uit. En ik begon aan mijn tweede jaar. En ik kon eigenlijk niet meer de lol ervan inzien. En ja, toen heb ik uiteindelijk met iemand ook

0: sprak onze reisleider in Egypte en die zei: Boukje, er was iets met jou en dat land. Het leek alsof jij daar hoorde. En dat is soms goed van een ander die dat dan zo heeft gezien. En ja, in feite heb ik toen meteen de volgende week een proefles Arabisch gevolgd. En ik moest toen echt aan het eind van die dubbele proefles moest ik het besluit nemen, want anders kon ik niet meer in dat jaar voegen. En dat heb ik toen gedaan.
1: En dat heb je afgemaakt?

0: met Latijn. En ik wilde ook landstalen spreken om echt in de praktijk met mensen te kunnen praten. Dus om dat te doen ben ik elke zomer naar Egypte getogen, omdat dat dialect het meest wijdverspreid toepasbaar is. En ja, toen heb ik zeg maar in de zomervakantie steeds aan mijn spreektaal gewerkt.
1: En dat is een soort Arabisch waar je nou wereldwijd bijna mee terecht kunt in de Arabische wereld.
0: Ja, behalve zelfs passief, zelfs in Marokko. Het is heel wijd verspreid, omdat het niet zo ver van klassiek Arabisch afstaat. Maar ook omdat Egypte een enorme filmindustrie had, waardoor dat dialect heel erg wijdverbreid is over het Midden-Oosten.
1: Nou, en dan terugkomen, want het is een goede onderbreking geweest, Geert. Maar wat heb jij gedaan? Op die ambassades heb je denk ik gewerkt, in de diplomatieke dienst. Wat waren jouw aandachtspunten daar?
0: Ik heb in het begin van mijn diplomatieke carrière heel veel gedaan op het gebied van het ondersteunen van het Nederlands bedrijfsleven. Mm-hmm. Kijken wanneer je in zo'n land bent, van waar liggen hier de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Dat zichtbaar te maken, dat delen met Den Haag, met de ministeries. Maar ook dat onder aandacht brengen van het bedrijfsleven. Een grote netwerk opbouwen waar je ook die ondernemers mee kunt steunen. Dus dat was in het begin in Pakistan en ook in Zuid-Afrika, waar ik hoofd van de economische afdeling was, was dat een groot focuspunt. Wat ik daarnaast ook had, is dat ik ook ontwikkelingssamenwerking deed. In Pakistan in heel brede zin en in Zuid-Afrika meer de economische ontwikkelingsprojecten. Dus dat was een hele mooie, mooie balans. Dat je aan de ene kant echt dat economische werk hebt en daarnaast ook meer de softere approach, zeg maar.
1: Maar wel heel belangrijk.
0: Maar wel heel belangrijk. Ja. Want naarmate het beter gaat met onze partnerlanden, dan zal daar ook meer mogelijkheid zijn voor economische samenwerking bijvoorbeeld. Dus het een is heel sterk verbonden aan het ander. Heel vaak wordt dat tegenwoordig wel eens vergeten in de discussies over de ontwikkelingssamenwerking.
1: Ja. En jij vertelde in het voorgesprek ook van dat je daar ook een speciale aandacht had voor de positie van vrouwen in die landen. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat tekent ook wel wie jij bent, denk ik.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld als je komt in Zuid-Afrika, dat is een ontzettend bijzonder land, daar bekleden vrouwen een hele specifieke rol ook binnen het ANC. Die zijn daar heel erg zichtbaar. En zij hebben ook een echte machtsbasis binnen het ANC. De leidende politieke partij, de partij van Mandela. En ik dacht toen ik daar aangekomen was, van ja, wat is nou voor mij een makkelijke ingang hier, die heel goed bij mij past. En toen dacht ik, die machtsbasis van vrouwen binnen de ANC is een hele mooie om te gaan gebruiken. Want dat kan een mannelijke collega die daarvoor waren geweest, die kan dat niet. Die heeft daar geen toegang toe. En in Zuid-Afrika werd dat ook heel erg gestimuleerd. De politieke en economische positie van vrouwen, om die te versterken. Dus dat paste ook heel erg goed waar zij als land mee bezig waren. Dus dat heb ik bijvoorbeeld heel veel gedaan.
1: Maar dat is anders, denk ik, in Pakistan en in Egypte, waar jij ook gewoond hebt. Of was dat al eerder? Welke volgorde was het? Eerst
0: Pakistan.
1: Eerst Pakistan, toen Egypte, toen Zuid-Afrika?
0: Nee, eerst Pakistan en toen Pretoria en toen Egypte. Met die verstand dat ik geplaatst was en woonde in Cairo, maar dat mijn functie echt het gebied van Marokko tot en met daar de Perzische Golf besloeg. Dus ik reisde veel. Het was een regionale functie waar op toen mee geëxperimenteerd werd. Dus dat was het bijzondere van die functie. Ja.
1: En ook daar had jij aandacht voor de positie van vrouwen.
0: Ja.
1: En het sterken van hun positie misschien wel.
0: Ja. Ja, want als je kijkt naar waar kunnen wij als Nederland verschil maken en wat gaat het meeste resultaat opleveren bij onze soms misschien bescheiden interventies, dan kwam ik tot de conclusie dat we vrouwen, de helft van de bevolking, als we die zouden ondersteunen, hebben we daar het meeste resultaat op. En daarnaast vind ik ook jongeren een hele belangrijke doelgroep. Ook zij zijn enorm gebaat, ze zijn enorm gemotiveerd om verandering tot stand te brengen.
1: Oké, wij gaan zo meteen na de muziek verder over het

0: Burgemeesterschap hier in Winterswijk, dus weer een hele andere omgeving. Maar ik was ook nog even nieuwsgierig. Al die landen die jij, waar jij gewoond hebt, had je toen ook al een gezin die met jou meetrok naar al die landen? Of, want voor hun was het ook wel steeds weer een verandering, stel ik mij voor.
1: Ja, Ira, die, onze dochter, die is geboren toen ik in Pakistan werkte. Maar toen was ze natuurlijk nog heel klein. Maar ze is meegegaan naar Zuid-Afrika. Toen was ze nog vrij klein. Dan is dat allemaal een stuk gemakkelijker. Maar naarmate kinderen ouder worden, is dat inderdaad best wel, kan dat best wel een uitdaging zijn. En want zo'n kind, ja, die gaat naar internationale scholen. Dat is ook voor onze dochter best wel lastig geweest.
0: Ja, dat geloof
2: dat zal,
0: ik.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En jouw man ging vrolijk mee met waar jij heen ging.
1: Ja, hij deed heel veel voor de zorg voor onze dochter. Dus dat was op die manier ook een mooie oplossing, zeg maar.
0: Ja. En we gaan na de muziek gaan we praten over de overgang van Den Haag naar Winterswijk. Die komt eraan voor jullie. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren.
2: Ja, Barbara Pravi, voilà. Écoutez-moi.

0: Voilà van Barbara Pravi. En dat gaat over de vrouw, de emancipatie van de vrouw.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Belangrijk punt voor jou, dat is duidelijk. We gaan naar Winterswijk. Jij hebt bij je installatie ook al gezegd dat je heel blij was dat je gekozen was. Omdat je eigenlijk al en jouw gezin ook hard had verpand aan Winterswijk. Ja. Kun je vertellen wat jou hier zo aanspreekt? Wat je zo mooi vond aan Winterswijk?
1: Ja, nou, het is natuurlijk, de natuur is hier prachtig. Ook ik vind de boerderijen, die oude boerderijen, die architectuur, dat vind ik ook schitterend. Als ik 's ochtends naar mijn werk rijd, doe ik ook altijd het raam open van mijn auto om de vogeltjes even te horen. Dus dat is natuurlijk, ja, buiten kijf dat hier schitterend is. Wat me verder heel erg aanspreekt, zijn de mensen.

0: het warme hart van de mensen, maar ook de ambitie van mensen. En ja, de enorme drive om iets tot stand te brengen en om dat samen te doen. Dat is iets wat me heel erg aanspreekt.
1: Maar dat wist u niet van tevoren, toch? Of wel?
0: Ja, want dat is wel, als je je verdiept in Winterswijk,
1: ja,
0: is dat toch wel een van de dingen die je snel tegenkomt.
1: Okay.
0: Ook als je kijkt van wat doet de gemeente hier, met wat voor projecten zijn ze bezig. Dat heb ik allemaal gescand. Ik heb ook in het sollicitatiegesprek de commissie daar naar gevraagd. En ook van waar zijn jullie trots op, wat jullie hier mm-hmm. hebben neergezet. Dus dat is hier zo sterk, dat daar kom je niet omheen.
1: Nee.
0: Ja. Mm-hmm.
2: En je bent nou bijna een maand bezig. Merk je nu ook in jouw werk, waar je, nou, wat je de afgelopen vier, vijf weken gedaan hebt, dat zo is? Wat je verwachtingen waren, komt dat ook uit?
0: Ja, ja, dat komt echt uit. Ja.
2: Dus je wordt bevestigd in wat je al van tevoren dacht.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, en wat ik ontzettend leuk vind, wat hier wel heel bijzonder is, is dat mensen ook enorm van het leven genieten. Daar kan ik wel ook veel van leren. Ik heb soms wel eens de neiging gehad in mijn leven om heel hard te werken en wat minder goed te genieten. En dat kan ik hier goed leren in Winterswijk.
2: Ja, want nou, je bent volop aan het inwerken.
0: Ja.
2: Ik bedacht al van, jij bent de burgemeester. Mensen kennen jou zometeen ook als de burgemeester. Dus als jij in de winkelstraat loopt of op de markt, dan kijken mensen om van, oh, daar heb je de burgemeester. Jij kent al die mensen natuurlijk niet. Je moet ontzettend veel mensen leren kennen binnen de gemeente, maar ook bij de politie, bij de brandweer, maatschappelijke organisaties. Hoe zagen jouw eerste weken eruit?
0: Ja, heel veel evenementen natuurlijk. Lintjesregen,
1: ja.
0: Koningsdag. Ja, dat zijn twee hele blije, vrolijke dagen. Zeker hier in Winterswijk. Dus daar kwam ik natuurlijk ook al die verenigingen met al die vrijwilligers en al die mensen, die Winterswijkers, die daar dan van genieten, van wat al die mensen hier in beweging zetten. Dat kwam ik tegen. Ik kwam ook al die mooie tradities tegen.
2: Je mocht in de koets.
0: Dat wilde ik net zeggen. Ja, ja, ja, ja, dat was wel even niet.
1: Is u dat ook gevraagd bij de sollicitatieprocedure? Of u open stond voor de volksfeesten,
0: ja,
1: de buurtfeesten?
0: Ja, ja, ja,
1: want dat is natuurlijk toch een belangrijk element in onze feestcultuur, zeg maar.
0: Ja. Ja, nee, het was een sollicitatievraag.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Hoe ik dat zou aanpakken ook allemaal. Ja.
2: En hoe ga je dat aanpakken? Of hoe heb je het aangepakt?
0: Ik ga zoveel mogelijk ook naar de buurtschappen toe. Daarom heb ik ze ook uitgenodigd om mij ook uit te nodigen. Dat staat van het zomer allemaal natuurlijk op de rol. Ja.
2: En je weet wat het volksfeest is hier in Winterswijk, want dat is wel ongeveer het hoogtepunt van het jaar. Ja. Met de bloemencorso en alle festiviteiten daaromheen.
0: Ja, ik ben al veel eerder bij het bestuur van de vereniging even geweest om kennis te maken. Omdat we zoveel samenwerken, is het fijn om elkaar dan van tevoren ook even te kennen.
1: Ja. Ja. Dat is de leuke kant van de burgemeesterschappen. De feesten en lintjesregen hebben we gehad. Maar de functie van burgemeester, dat draait het vooral om handhaving, openbare orde, veiligheid, dat soort aspecten. Wat dat betreft staat de functie van burgemeester de laatste jaren wel behoorlijk onder druk. Hoe kijkt u daar tegenaan? Als we het hebben bijvoorbeeld over de komst van een AZC. Gelukkig hebben we in Winterswijk een AZC dat goed functioneert.
0: Ja, ja.
1: Maar daar word je wel mee geconfronteerd. Is dat ook een punt van overweging bij u geweest om toch te kiezen voor die functie van burgemeester?
0: Ja, dat kan natuurlijk bij tijden best wel spannend zijn. Maar omdat ik wist dat wij hier een AZC hebben wat heel goed gaat en wat op een hele bijzondere manier is vormgegeven, wat natuurlijk ook weer exemplarisch is voor hoe Winterswijk hierin staat. En je hebt natuurlijk overal altijd uitdagingen. Maar ik hoef dat ook niet alleen te doen. Ik doe dat met hele professionele collega's op het gemeentehuis, bij de politie. Ik zie ook uit naar samenwerking met mijn collega's in de regio. Ik ben erg voor samenwerking. Dat heb ik ook als diplomaat gedaan. Mm-hmm. Heel veel partnerschappen ontwikkeld in mijn werk als diplomaat. Soms ook op een hele originele manier. Dus daar wil ik ook nu naar kijken. En dat zou natuurlijk ook op dit terrein heel goed kunnen.
1: Ja.
2: Wat bedoel je met een originele manier? Dat trekt mij dan gelijk.
0: Dat je niet altijd kijkt naar...

0: zoals je dat in het Engels zegt, de usual suspects. De meest voor de hand liggende partners. Maar dat je ook bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld onderwijs, universiteiten bijvoorbeeld koppelt aan bijvoorbeeld veiligheid of aan zorg. Dat soort originele combinaties, dat je dus heel breed met stakeholders je richt op een bepaalde uitdaging. Zodat je een frisse ideeën krijgt, een hele andere kijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij uitdagingen waar we natuurlijk met z'n allen ook voor staan.
1: Ja, zeker. Met je respect voor de burgemeester. In jouw hele verhaal hoor ik steeds terugkomen netwerken.
0: Ja.
1: Dat is echt wel een grote kwaliteit van jou, denk ik. Dat je inderdaad mensen bij elkaar brengt, over grenzen heen gaat, samenwerken. Dat is wel wat jouw idee ook is bij het invullen van jouw functie als burgemeester.
0: Ja.
1: Met de omliggende gemeente in Nederland, maar ook met de buurgemeente in het Duitse gebied.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben al een mooie lijst gemaakt van wie we ook binnenkort in Duitsland gaan bezoeken. Ik heb ook een fantastisch team in de gemeente die me daar ook bij gaan helpen. Zeker, ja.
2: Heeft u nog contact gehad met uw voorgangers? Bijvoorbeeld Joris Bengevoort of Annemiek Jetten?
0: Ja, zeker. Ik heb verschillende keren met Annemiek Jetten gesproken. Joris en ik hebben even in Breda elkaar ontmoet. En hebben we gezellig even bijgepraat. Joris die wenst me bij heel veel dingen altijd succes toe. Dus dat is ontzettend aardig. En ik weet dat ik ook altijd op hem kan rekenen als ik nog eens advies nodig heb.
2: Ja, mooi. Nou, misschien luistert hij wel. Zo zou het kunnen.
1: Ja. Ik moet, toen Joris afscheid nam, toen is hij ook bij ons een uur lang, misschien wel 2 uur lang, te gast geweest. En hij zei toen van, als burgemeester ben je eigenlijk een soort leerkracht in een klas met 35 kinderen. Alleen als burgemeester heb je 35.000 kinderen. Want nogmaals, iedereen kent je en iedereen let ook op je. Ja. Eigenlijk ben je altijd in functie als de burgemeester. En is anonimiteit is er eigenlijk niet meer bij binnen de gemeentegrenzen. Want iedereen ziet jou als de burgemeester. Is dat ook iets wat jou misschien wel wat angst kan aanjagen? Dat je eigenlijk 24 uur per dag burgemeester bent?
0: Nee, ik ben wel vrij nuchter. Ik probeer dingen niet te groot te maken. Nee, natuurlijk is het dat gebrek aan anonimiteit, dat is wel iets. En ik praat er ook wel over met collega-burgemeesters.
1: Ja, want is dat aan de orde geweest bij jouw stage bijvoorbeeld? Want dat kan ook heel eenzaam zijn, stel ik me voor.
0: Ja. Ja, maar wat ik wel zie is dat wij ontmoeten elkaar. Eigenlijk wel op mijn eerste maandagochtend was meteen een ontmoeting met de burgemeesters in de regio van de Achterhoek. Ja, en dat soort dingen, dat is inhoudelijk heel belangrijk. Maar dat is ook heel belangrijk met hoe ga je met het ambt om. Dus dat sterkt me enorm. Een paar dagen geleden was ik op het hoofdbureau van politie in Apeldoorn, waar nieuwe bestuurders waren uitgenodigd voor de presentatie. Nou, dan ontmoet ik ook weer burgemeesters. En ja, dat helpt je gewoon heel erg. En we hebben best een leuke groep. Ook best wel veel vrouwen nu in de Achterhoek. Dat komt goed.
1: Ja, leuk.
2: We gaan weer even naar muziek luisteren. Ik heb hier staan Amar Diab.
0: Ja.
2: Ook een keuze van u.
0: Ja.
2: En het heet Noor El Ain.
0: Noor El Ain.
2: En wat betekent dat?
0: Licht van mijn ogen.
2: Licht van mijn ogen.
0: Ja.
2: Nou, gaan luisteren. Habibi.

0: Ik zie u al lekker meedoen met... even kijken, die naam vind ik nog steeds een beetje moeilijk. Amr Diab.
1: Ja.
0: Zeg ik goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. We praten verder met de nieuwe burgemeester van Winterswijk, Boutje Dijkstra. En we hadden het al over, zo te loops over... Nou, topste, eigenlijk is dat de rode draad in dit gesprek. De verschillen tussen de functie van diplomaat en die van burgemeester. U zei van, ja, er zijn veel overeenkomsten. Maar ik denk dat er ook wel heel veel verschillen zijn. Je relatie met het publiek, je hebt te maken met een heel ander publiek. Je hebt te maken met andere onderwerpen. Hoe ervaart u dat? Ja, dat is misschien nog, na een maand nog moeilijk te zeggen, maar...
1: Ja, kijk, natuurlijk als diplomaat word je gewoon niet overal op straat herkend. En heb je over het algemeen een minder brede band met de mensen. Je hebt ook een sterke band wat mij betreft met mensen, maar dan zijn dat bepaalde doelgroepen, mm-hmm, op wie ik mij specifiek richt, bijvoorbeeld. Ook als diplomaat vind ik dat je ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Ik ga mijn auto niet parkeren waar ik niet mag parkeren, terwijl dat soms voor diplomaten wel mag. Maar ja, je let er wel op dat je Nederland vertegenwoordigt. En dat zit natuurlijk ook in het burgemeesterschap. Maar in het burgemeesterschap is dat natuurlijk veel sterker.

0: Je bent echt een boegbeeld ten alle tijden. En in de diplomatie is dat meer op bepaalde events gericht en op bepaalde doelgroepen. Dus het is minder intens. Je kunt je daar wat makkelijker aan onttrekken.
1: Ja. Mm-hmm. Ja. U bent nu een maand in functie in Winterswijk. Als we naar de toekomst kijken, wat zijn dan voor u de speerpunten als burgemeester? Waar liggen bij u de accenten?
0: Nou, ten eerste, op de lange termijn, zeg maar, vind ik het heel erg belangrijk dat Winterswijk zo'n mooie plek blijft die het al is. Dat we het goede behouden.
1: Nou, we zitten natuurlijk midden in de stikstofdiscussie. Ja, ja. Natura 2000 gebieden hebben we er 4 van in Winterswijk.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, die toekomst, dat wordt toch wel een lastig vraagstuk.
0: Tuurlijk, daar zitten dus behoorlijke uitdagingen. Mm-hmm. En ik denk dat het daarvoor dus heel erg belangrijk is dat we daarin zoveel mogelijk samen optrekken met alle betrokkenen. En ook met die bredere partnerschappen kijken hoe kunnen we door die stormen heen komen. Want dat hoort gewoon bij het leven. Dat er gewoon uitdagingen zijn, dat tijden veranderen. En daar moet je op meegaan. En dus ik hoop bij te dragen aan die samenhang in de samenleving. Maar ook het goed functioneren, het goed ondersteunen van de raad. Wat ontzettend toegewijde raadsleden zijn. Met heel veel liefde voor hun Winterswijk. Dus ook met de raad zie ik daar heel erg naar uit. En heb daar ook heel veel vertrouwen in. We gaan dit samen gewoon doen. En het wil niet zeggen dat het altijd makkelijk zal zijn. Maar we moeten wel elkaar vasthouden. Vertrouwen hebben in elkaar. En
1: U staat op een moment dat er een nieuw college in aantocht is.
0: Ja.
1: Is dat gunstig? Zegt u van, er komt een heel nieuw team.
0: Ja, dat is hoe het is. Dat is het democratische proces. En daar hoort
1: De nieuwe raad is natuurlijk al geïnstalleerd.
0: Ja, ja.
1: Dus wat dat betreft beginnen we met een heel nieuwe club, zeg maar.
2: Een nieuwe club. En het college, daar zijn ze nu mee. Of tenminste, de burgemeester, de wethouders worden nu, de coalitie wordt nu gevormd. Zijn ze nu mee bezig. Dus dat is het is allemaal nieuw. Ja. En jij hebt natuurlijk als burgemeester die dingen bij het volksfeest en in de koets. 4 en 5 mei hebben we net gehad. Ik zag in het Achterhoek Nieuws ook dat je bij een gezin bent geweest met een geboorteboekje.
0: Ja,
2: dat is echt ook heel erg direct contact met de inwoners. En ik zag ook in jouw LinkedIn-profiel dat je dat ook heel erg belangrijk vindt. Het is moederdag, burgermoeder zijn. Maar je hebt natuurlijk ook nog allerlei andere dossiers. Je noemde al stikstof, Natura 2000 gebieden. De discussie over de windmolens net over de grens. Gebiedsterreinen, de bedrijfsterreinen. Arresveld speelt er natuurlijk. Er zijn grote onderwerpen zijn aantocht. Ik ga toch nog even terug op de vraag van Geert. Wat zie jij als kansen voor Winterswijk en wat zijn de uitdagingen? Dat heb je al even genoemd. Maar zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van daar wil ik echt aandacht aan besteden? Dat vind ik belangrijk. Het behoud van het natuur natuurlijk. En behouden wat goed is in Winterswijk.
0: Ja, voorzieningenniveau, om dat op peil te houden. Hoe gaan we dat op een slimme manier doen? Dat ook toekomstbestendig zijn. Misschien moeten we daar ook kijken naar samenwerking met onze buren.
2: En het voorzieningen, onderwijs, zorg.
0: Maar ook al die culturele instellingen. Ja. Sportverenigingen, muziekverenigingen. Alles wat we hebben.
1: Het zou wel mooi zijn dat we het in stand kunnen houden hier in Winterswijk.
0: Ja, precies. Ja. En hoe kunnen we dat doen? Hè? Dus daar moeten we oog voor blijven houden. En ook dat dit een fijne plek blijft waar jongeren hun leven willen opbouwen. Dat hier goede scholen zijn, dat er goede scholen in de buurgemeente zijn. Dat we dat ook allemaal samen kunnen faciliteren. Dat jongeren hier willen blijven wonen. Of dat jongeren naar hun studie terugkomen naar Winterswijk.
2: En daar moet het ook aantrekkelijk voor zijn en blijven.
0: Precies. Ja. En dat heeft ook weer te maken met die diensten. Sector om die te behoeden.
1: Ja, ja. Even over de portefeuilleverdeling. Want achter de schermen wordt nu natuurlijk op dit moment al gewerkt en gedacht over de portefeuilleverdeling. Wat zouden voor u de belangrijke taken zijn om in uw portefeuille te krijgen naast openbare orde en veiligheid? Want dat is natuurlijk standaard voor de burgemeester. Maar er zijn natuurlijk zoveel beleidsterreinen.

0: wat zou u aanspreken wat dat betreft?
1: Nou, we kijken nu bijvoorbeeld ook naar allerlei regionale posities. Die zijn we ook aan het verdelen. Dat doen we met de buurgemeentes. Dus ik zou het daarbij heel fijn vinden om de positie die Winterswijk bekleedt in feite richting onze Duitse buurgemeentes, dat ik daar actief in zou kunnen zijn. Ik heb binnen Buitenlandse Zaken heel veel ervaring opgedaan met lobbyen. Dus die ervaring zou ik daar ook in kunnen gebruiken. Dus dat zijn wel een paar dingen van waar ik hoop dat me dat gegund is. Mm-hmm. Maar we gaan het zien.
0: Ja, nee, zeker. Zeker.
2: Ja, we zijn bijna aan het eind van het eerste uur. We weten dat je... De tijd gaat heel snel als je het naar je zin hebt. We weten, je bent op zoek naar huisvesting. Want je wilt hier natuurlijk gaan vestigen met je gezin. Je man en je dochter komen mee. Je zei in een interview al, jouw dochter is al volop aan het Duits leren. En dat is natuurlijk wel heel erg handig hier in Winterswijk. Ja. Je gaat hier helemaal je leven opbouwen. Dus dat is ook weer een hele spannende stap. Maar goed, dat hebben jullie, heeft jullie gezin wel vaker gedaan. Als laatste wil ik nog even... leuk dat je en fijn dat je te gast was. Wij zijn lokale publieke omroep. Jij weet ook van de spannende stappen die we zetten richting streekomroep. En misschien heb jij ook wel in de landen waar jij bent geweest ervaren hoe belangrijk het is dat lokaal media geborgd is. Zonder daar een politieke uitspraak over te doen. Maar kun je daar iets over zeggen?
1: Nee, media, dat is enorm belangrijk. Nederland steunt ook heel veel journalisten in het buitenland. Dat heb ik ook gedaan met de programma's. Het is erg belangrijk, ook in een democratisch bestel, dat mensen verschillende meningen horen. Dat mensen zich betrokken voelen bij hun gemeenschap. Dus dat is enorm belangrijk, zeker.
2: Ja, wij denken ook zelf dat wij in die zin een grote rol te vervullen hebben. Juist ook voor mensen die aan huis gebonden zijn. En die we graag willen voorzien van het lokale nieuws en achtergronden bij het nieuws. En verstrooiing willen bieden. Ja. We zijn aan het eind van het eerste uur, denk ik, Gerrit.
0: Ja, we sluiten af met een nummer van Gerrit Breedler. Vertel, wie is Gerrit Breedler?
1: Ja, dat is een meneer die in 67 volgens mij al naar Friesland kwam. Hij komt uit Twente en hij is in Friesland echt een gevierd allround kunstenaar. Hij is muzikus, kunstschilder, zanger. En ik had mijn muziekles met mijn broer gedeeld en die zei, je hebt er niets Fries op. En toen kwam hij met hem. En wat ik zo charmant vind, als een luisteraar goed luistert, hoor je zijn mooie, zachte, Oosterse accent. Dat hoor je door het Fries heen.
0: Dus het is een beetje een mix.
1: Ja, toch?
0: Ja.
2: Jij bent zelf Friestalig opgevoed?
1: Ja.
2: Oké. Dus jij spreekt en Fries en Arabisch en Chinees en Nederlands natuurlijk. Duits ben je mee bezig. En je zei ook Frans. Maar je gaat ook het Neder-Saksisch leren, zei je.
1: Ja.
2: Daar ga je in september mee beginnen, geloof ik.
0: Ja. We gaan luisteren naar Gerrit Breedler, lid is deur om drinken. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio om te gast te zijn in dit programma. En we wensen u heel veel succes.
1: Hartelijk dank dat ik hier mocht zijn.
2: Dank je wel.

En met dit nummer van Gerrit Breedtle gaan we er eventjes uit voor het landelijke nieuws en de reclames. En dan zijn we zo dadelijk terug met het tweede deel van Op de Koffie. Graag tot zo dadelijk.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu op de koffie. Een

0: ver terug in de tijd, jaren 70, met Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye.
1: Dit is Op de Koffie. Presentatie Geert Kroosenbrink en Ineke Bekkering.
0: Welkom terug bij het tweede uurtje van Op de Koffie. Ja, we hebben nog een heel programma te gaan, Ineke.
2: Zeker, en het tweede uur is weer een beetje zoals mensen gewend zijn met muziek, maar ook met Hilke. We gaan met Hilke op stap en zij heeft nu een gesprek gehad met Robert Kwak. Die gaat vertellen over de vogels in de Achterhoek. Ik ben even kwijt van de Vogelwerkgroep. Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek is hij van. En we gaan naar het weerbericht luisteren. En natuurlijk hebben we rond 11:30 de activiteitenagenda. En we gaan ons spelletje spelen, de jaarteller. Mm-hmm. En we gaan terug naar de maand mei 1996.
0: Klopt,
2: en ik heb alvast een aanwijzing.
0: Oké.
2: En dat is een nieuwe toekomst.
0: Een nieuwe toekomst. En het gaat dus om een nieuwsfeit uit de maand mei 1996.
2: Ja, dat is ook weer een hele tijd geleden.
0: Eventjes geleden, ja.
2: 30 jaar geleden, ja.
0: En dat allemaal afgewisseld met leuke muziek. En we blijven nog een beetje in de sfeer van het vorige uur. Het gesprek met Boutje Dijkstra. We hebben een leuke plaat van Mooi Werk en Siep van de Ploeg. Uit het Noorden.

0: Mooie samenwerking tussen Mooi Werk uit Drenthe en Siep van der Ploeg. Die kennen we natuurlijk van de kast. Uit het Noorden, zo heet het.
1: Ja, en Siep van der Ploeg wordt nu ook de voorman van de Siep. T. Lau is al een paar jaar, of al lang geleden, overleden. Mm-hmm. En hij gaat nu ook bij de Siep spelen. Die komen natuurlijk uit het diepe zuiden.
0: Ja.
1: Dus hij is een multitalent en hij doet ook veel bij The Best of Britain en Motel West Coast.
0: Motel West Coast,
1: ik weet dat, want ik ben fan.
0: Dat is duidelijk wat je weet er veel van. Ja. Nu heel wat anders.
1: Ja, ja, ik weet ook veel van Hilke. Die gaat elke week op stap. En deze week heeft zij gesproken met Robert Kwak. En hij is van de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. En zij gingen samen vogels kijken.
2: Met Hilke op stap. Elke zondag met onze verslaggeefster op locatie. Hilke Tiggeloven.
3: Hoe gaat het met de vogels in Winterswijk? Robert Kwak van de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek die vertelt er meer over. Ja, Robert, samen met de leden van de vogelwerkgroep voeren jullie al jarenlang vogelonderzoek uit. Maar hoe gaat dat in zijn werk?
4: Ja, we zijn eigenlijk al in 1973 begonnen met dit veldwerk. En wat wij doen is met allerhande soorten tellingen proberen te achterhalen hoeveel vogels er bij ons in het gebied aanwezig zijn.
3: Dus eigenlijk al meer dan 50 jaar zijn jullie al bezig met het...
4: Ja, al meer dan 50 jaar, klopt. En dan doen we tellingen in de winter, en tellingen in de trektijd, en tellingen in de broedtijd. Dus op allerhande verschillende manieren proberen we de vogelstand bij te houden.
3: Elk jaar en dan elke dag ook? Of hoe wordt dat...
4: We proberen van elk jaar gegevens te krijgen over de wintervogelstand, over de trekvogelstand en de broedvogelstand. En daar zijn dan afspraken over hoe je dat precies doet. Dus je telt het aantal paardjes van een vogelsoort en dan hoef je niet elke dag te tellen. Als je weet dat ergens een paardje broedt, dan is het voldoende. Je hoeft niet 10 keer hetzelfde paardje aan te tonen.

0: natuurlijk. Maar je moet wel je hele werkgebied aflopen om alle paadjes te zoeken die er eventueel kunnen zijn.
1: Maar dat is dus dan dat je kijkt naar de broedvogels. Maar dan heb
0: dat
1: je dus
0: is
1: ook...
0: de broedvogels.
1: Ja, maar dan heb je dus ook nog bij dus de wintertellingen. Die zullen dan weer anders verlopen?
0: Ja, wintertellingen die gebeuren via wat wij noemen een punt-transect-telling. Dat wil zeggen dat je op een bepaald punt 5 minuten telt. Een route bestaat uit 20 telpunten. En elk jaar doe je op exact diezelfde punten doe je die 5 minuten tellingen. Die aantallen kun je dan met elkaar vergelijken. En wij hebben 13 van dat soort routes door ons hele werkgebied. Dus 13 maal 20 punten. En die tellen we elk jaar weer opnieuw. En daarmee kunnen we dus zeggen van of de vogelstand voor of achteruit gaat.
1: Maar daar moeten jullie echt veel mensen hebben die dat dan ook doen. Of zijn het allemaal dezelfde die het op pad gaan?
0: We hebben zowel veel mensen nodig als het zijn ook altijd dezelfde die het doen. Beide klopt. Nee, we hebben een mens of 20, zal ik maar zeggen, die geregeld tellingen doen. En er zijn er een stuk of 10 echt fanatiek die heel veel tellingen doen.
1: Is er dan ook nog een bepaald tijdstip dat je dus dan...
0: Ja, er zijn eigenlijk allemaal afspraken over hoe je dat precies moet doen. Hè. Bijvoorbeeld onze trekvogeltellingen, die doen wij van 1/2 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsopkomst. En dat is gewoon een soort afspraak. En dat doen we elke keer in de herfst. Doen we dat, nou ja, zoveel mogelijk ochtenden. En daarmee kunnen we uitrekenen hoeveel vogels er dan in de herfst voorbijgekomen zijn.
1: Wie bepaalt dan, zeg maar, die richtlijnen? Hebben jullie dat zelf bedacht? Of hoe hebben jullie dat...
0: Ja, ik heb ooit in mijn jeugd zelf eens mee begonnen met al dit soort dingen. Toen ik vele jaren geleden dienstweigeraar was, heb ik gewerkt aan een boek over... En dat noemen ze dan het handboek Vogels Tellen Nederland. En daar hebben we al die verschillende manieren van tellen hebben we opgeschreven en afspraken over gemaakt hoe dat moet. En dat is inmiddels al, dat was in 1980, dus dat is al 45 jaar geleden. En er zijn natuurlijk wel wat kleine wijzigingen in de methode gekomen. Maar eigenlijk doen we nog precies hetzelfde wat we 45 jaar geleden afgesproken hebben.
1: Dat is wel weer mooi, want je hebt dan jarenlang ook bij de vogelbescherming gewerkt.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat heb je eigenlijk daar ook meegenomen, geïntegreerd en...
0: Ja, nou ja, voor mij is het zo, kijk, vogels tellen geeft voor mij inzicht in hoe het met de natuur gaat. Ik wil graag weten hoe het met de wereld gaat. En door goed naar vogels te kijken en te snappen wat die vogels nodig hebben, weet je eigenlijk ook hoe het met de wereld gaat. En ik kan je een voorbeeld geven. De vogels die in de velden broeden, zoals veldleeuweriken, kievieten, daar zien we van dat die heel hard achteruit gaan. En dan weten we ook dat eigenlijk de manier waarop het gemiddelde boerenbedrijf nu boert, niet veel ruimte biedt voor wilde planten en dieren. En dat zie je aan de vogelstand. Maar bijvoorbeeld, je ziet ook dat er heel veel plassen en poelen aangelegd zijn. We zitten nu bij die mooie poel bij jullie thuis. Dat levert natuurlijk weer heel veel watervogels op. Dus aan de ontwikkelingen van de watervogelstand zie je dat daar juist weer heel veel positieve ontwikkelingen zijn. Dus zo zie je dingen die goed gaan en dingen die iets minder goed gaan. En dat met elkaar samen geeft mij een gevoel van hoe het met deze wereld gaat. En dat wil ik in de gaten houden.
1: Dat het dan aan de ene kant dus voor sommige vogelsoorten dus heel goed gaat. En dat we daar van alles aan doen. Maar dat je dan toch... Dan moet het dan toch ook wel een inzicht geven van... God, maar het gaat slecht met die weidevogels en die akkervogels. Daar gaat wat mis, we moeten dat anders doen. Maar dat gebeurt dus niet.
0: Ja, maar goed, er zijn natuurlijk altijd meerdere belangen in het geding. Het natuurbeschermingsbelang is niet het enige belang. Het gaat natuurlijk ook om een boer die zijn boterham moet verdienen. Dus je moet manieren zien te vinden dat beide samen kunnen gaan. En nou ja, we zien ook wel de laatste jaren steeds meer ontwikkelingen... die proberen om dat soort landbouwbedrijfsvoering zodanig aan te passen... dat er dus ook weidevogels kunnen komen en dat er ook akkervogels kunnen komen. Dus het kan wel samen gaan. We zien in het eigen werkgebied zien we daar ook heel mooi voorbeelden van. Bijvoorbeeld een vogels. Een soort die heel hard vooruit gaat op het moment is de grauwe klavier. En dat was een soort die eigenlijk grote insecten eet. Dus eigenlijk een soort waarvan we verwacht hadden dat die helemaal zou verdwijnen. En die blijkt dus nu terug te komen. En hoe komt dat? Omdat er heel veel randen van natuurgebieden zijn nu helemaal natuurtechnisch ingericht, zal ik maar zeggen. Er is heel veel natuur bijgekomen. Er zijn ook boeren die allemaal houtwalletjes en singeltjes aanleggen. En die dus ook zonder bestrijdingsmiddelen en zo werken. En ook op dat soort plekken vestigt zo'n soort dan. Dus je ziet dat als je de goede dingen doet, dan kunnen die soorten daar ook voordeel aan hebben. En dus ik daar ook op reageren. En dat is precies wat wij elke keer als vogelwerkgroep proberen vast te stellen. Van ja, hoe gaat dat dan? En welke dingen helpen wel en welke dingen helpen niet?
1: Maar dat is dan wel weer mooi, dus ook wel weer dankbaar werk voor jullie als vogelwerkgroep. Dat je eraan meehelpt en dat je dus gewoon inderdaad die bewustwording... maar dat je ook gewoon weet van wat speelt er, wat hebben we hier in Winstwijk en de omgeving.
0: Ja, zeker. En er zijn verschillende mensen van de vogelwerkgroep die ook in hun beroep daar werk aan doen. Hè. We nemen Jan Strongs, die al jaren bij de Agrarische Natuurvereniging werkt... en dus ook allerhande maatregelen uitvoert die ten goede van de natuur...

0: natuur komen. Hè. En ik heb zelf dan al bij vogelbescherming gewerkt. En er zijn ook mensen die bij bureautjes werken om goede adviezen te geven. Dus het gaat altijd een beetje in elkaar over. Die hobby van ons, die heeft altijd ook wel een vertaling naar de praktijk. En soms ook beroepsmatig. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg leuk.
1: Maar en dan nu? Nu heb je dus de afgelopen 50 jaar dat onderzoek gedaan en zo. Ja. Maar zijn er dan ook echt ook qua soorten dat je denkt van, oh, maar dit is mooi dat hij dus er weer is? Of?
0: Zeker, zeker. Er zijn een aantal soorten die duidelijk toegenomen zijn. En met name bij de watervogels zie je dat heel mooi. En je ziet het ook bij de roofvogels. En dat heeft zeker te maken met dat het gebruik van giffen is natuurlijk minder geworden. Maar ook de bejaging en het afschieten van dieren is veel minder geworden. 100 jaar geleden was het heel gewoon om een roofvogel af te schieten. Hè. Roofvogels moest je niet hebben, zal ik maar zeggen. Maar ja, als je die gaat afschieten, dan verdwijnen ze natuurlijk. Maar als je dat verbiedt, dan zie je dat die roofvogels zich toch wel weer kunnen herstellen. En nu zie je dat dus dat overal zijn buizelden. Er komen soorten als oehoe bij. Er komt een soort als een rode wouw, een hele mooie vogelsoort die de laatste jaren weer terugkomt. En dat heeft zeker te maken met het feit dat die vogels gewoon veel beter beschermd worden als vroeger.
1: Maar dat is dan wel jullie onderzoek. Ja, dan een heel mooi hulpmiddel daarin. En jullie zijn nu ook bezig om daar een boek over te schrijven. Dus dan wordt het ook heel inzichtelijk voor iedereen. Dat ze dan ook, je hebt het er dan ook echt direct liggen van, oké, maar dit is de stand van zaken. Je kunt het dan wel heel mooi het verloop zien in die 50 jaar.
0: Ja, wat wij dus doen is elk jaar een jaarverslag maken, waarin we dus opschrijven wat er in het jaar ervoor onderzocht is. Nou, dat hebben we nu al 50 jaar gedaan. En wat we nu gaan doen is die 50 jaren samenvatten om een beeld te schetsen van hoe heeft die vogelwereld zich ontwikkeld. Welke soorten zijn toegenomen, welke soorten zijn afgenomen. En natuurlijk proberen te duiden hoe zou dat kunnen komen. Want het is natuurlijk vaak heel erg moeilijk te bewijzen hoe iets komt, hè, in de natuur. Je kunt geen experimenten doen met vogels in het veld. Dat is vrij lastig. Je zult dus moeten proberen om aan te tonen dat, nou ja, bijvoorbeeld, als je ziet dat er steeds meer poelen gegraven worden, dat kunnen we netjes laten zien ook. Van, er zijn inmiddels al wel misschien wel 1000 nieuwe poelen in de Achterhoek gegraven. En dan kun je laten zien dat natuurlijk een soort als een meerkoet sterk is toegenomen. Dus dat is een heel logisch verband. Als je geen water hebt, heb je ook geen watervogels. Dat soort verbindingen kun je natuurlijk wel leggen, maar bij insectenetende vogels is het veel moeilijker om aan te tonen hoe het komt. Dan kun je hooguit zeggen dat je ziet dat soorten op bepaalde plekken wel voorkomen en op andere plekken niet. Waarbij je een beetje inzicht krijgt in wat hebben ze eigenlijk nodig en hoe zou dat dan komen dat ze op bepaalde plekken niet zijn. Maar dat is altijd natuurlijk wat meer circumstantial evidence, hè? Zoals ze dat in de.
1: Maar ook dan bijzondere soorten, of die je dan af en toe een keertje tegenkomt, wordt dat ook opgenomen? Of is dat meer voor de leuk? Als je dan rondgaat en denkt van, god, dit is een bijzondere soort die normaal niet hier komt.
0: Ja, kijk, als je een vogelteller bent, dan ga je natuurlijk niet voor de bijzondere soorten, want daar kun je niet zo heel erg veel mee. Maar dat zijn natuurlijk wel leuke soorten om te zien. Want de kans dat je die ziet is niet zo groot. En het is altijd leuk om een bijzondere soort even te zien. Maar kijk, zoals we horen hier nu bij die poel, deelt het die dodaars roepen. En dat is een hele leuke soort, want die is op een gegeven moment zo rond 1985, 90, was die bijna verdwenen uit Winterswijk. Toen dachten we, nou, die dodaars gaan we verliezen als broedvogel. En nu broederden de laatste jaren weer tussen de 40 en 60 paardjes in ons hele werkgebied. En dat heeft te maken met mooie poeltjes die aangelegd zijn, met natuurontwikkeling rond grote natuurgebieden, waardoor het veel natter is geworden. En dan zie je dat zo'n soort gewoon reageert. En dat is wel heel erg leuk als je ziet dat zo'n soort zich kan herstellen. Hè. Dat is altijd spannend. Kijk, ik zeg altijd maar zo, er zijn twee dingen nodig bij natuurstudie. En dat is genieten en verbazen. Genieten en verwonderen, dat zijn de twee dingen. Je moet genieten van de natuur en van alles wat zich aan jou toont. En je moet je verbazen over alles wat zich kan herstellen en wat weer terug kan komen. Want dat is toch wel, neem bijvoorbeeld de kraanvogel, is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat is een vogelsoort die natuurlijk al in de middeleeuwen uit Nederland was verdwenen. En die ineens weer in Nederland terugkomt. En we hebben nu elk jaar in Winterswijk ook meerdere paren kraanvogels in de venen. En dat is natuurlijk wel super deluxe. Dat hadden we 50 jaar geleden niet durven dromen, dat zo'n soort hier weer zou komen broeden.
1: Dus ja, er zitten dus wel echt succesverhalen in dat boek straks.
0: Absoluut, absoluut.
1: Ja, is het een beetje al bekend wanneer dat boek gaat?
0: Ja, het streven is dat het ergens in 2027 te verkrijgen is.
1: Elk jaar hebben jullie dus ook een jaarverslag. Dus je kunt je eigenlijk al wel dus dan al een beetje inlezen van, nou, hoe is het allemaal gegaan? Maar precies. Als mensen dan denken van, ja, maar dit vind ik wel interessant. Waar kunnen ze dat vinden?
0: Moeten ze even op de website van de Vogelwerkgroep kijken. VWGZOA. Oftewel vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek.nl. Al onze oude jaarverslagen kun je daar ook al downloaden. En het nieuwste jaarverslag wordt wel vermeld wanneer dat beschikbaar is.
1: Vele uren in het veld, vogels kijken en luisteren, levert een prachtig inzicht.

0: dat we kennen van Elvis Presley, Suspicious Minds, en nu in een zogenaamde AI-uitvoering. Het is allemaal bewerkt, gemanipuleerd. En de naam van deze zogenaamde zangeres is Vicky Venice met de Suspicious Minds.
1: Slingeland weerbericht.
0: Ja, we gaan naar het weer, Iedinge.
2: Ja, ik kan zeggen, het is zonnig.
0: Het is zonnig, ja. Nou, laten we maar eens even kijken.
3: Vandaag hebben we qua weerbeeld nog niet zo'n onaardige dag. Althans vanmorgen niet, want het is nog zonnig, het is droog. Temperatuur loopt ook nog redelijk snel op. Tegen de middag is het 16 tot 17 graden. Met die noordenwind voelen we wel dat het al wat frisser is. Maar vanmiddag dan komt er geleidelijk aan wat meer bewolking vanuit het zuiden opzetten. In de eerste helft van de middag hebben we ook de hoogste temperatuur, rond de 19 graden. De wind is dan noordelijk en matig en zorgt dan wel voor dat in de loop van de middag de aanvoer van de lucht wat koeler wordt. Het wordt allemaal wat frisser, want eind van de middag hebben we temperaturen van een graad of 16. Vanavond is er veel bewolking, maar is het nog droog. Komende nacht wordt de bewolking dikker en trekt er een regengebied vanuit België over Limburg en een deel van Brabant. Maar hier in de Achterhoek krijgen we daar ook nog wat mee te maken. Het is niet veel, maar we krijgen toch nog wat regen. En want elders in de provincie blijft het helemaal droog bij temperaturen die uiteindelijk dalen naar 5 tot 6 graden. Ja, en morgen dan zitten we toch in de koude lucht soort. En dan merken we direct al, de dag begint met een afwisseling van wolkenvelden en zon. In de ochtend stijgt de temperatuur naar 11 tot 12 graden. Maar in de loop van de ochtend hebben we ook te maken met wat buien die vanuit het westen overtrekken. En achter die buien zit toch wel weer wat meer koudere lucht. En dan is het in de middag niet meer dan een graad of 10. Smiddags ook nog enkele buien, af en toe wat zon. En de wind is dan matig uit het noordwesten en die maakt het voor het gevoel wel bijzonder fris. Maandagavond trekken de buien over. De wind die waait aan de kust wel stevig. In de Achterhoek hebben we ook nog met een matige wind te maken. In de nacht naar dinsdag wordt het allemaal wat rustiger en neemt ook de buiigheid af. En dinsdag, dat lijkt ook nog wel een aardige dag te worden. Het is een stuk rustiger, droge periode overheersen. En de zon die schijnt dan ook wat vaker. De wind die is dan matig en dan wordt het 14 graden. Woensdag weer wat meerdere buien. Dat wordt ook weer een wat nattere dag. Dan kan er ook 5 tot 10 mm vallen. Temperaturen liggen rond de 14 tot 15 graden. Ja, en donderdag, hemelvaartsdag, houden we het ook niet helemaal droog. Ook een graad of 14, 15 wordt het. En zo zal het ook op de vrijdag zijn. Wat meer lichtpuntjes hebben we volgend weekend. Dan neemt de buienkans af en komt de temperatuur weer wat hoger uit. En zondag dan kan het kwik alweer oplopen naar 19 graden.
0: Oh, dat klinkt goed. Nou, dat was Gerrit Vossers van Meteo Gelderland met de weersvooruitzichten. Ja, hemelvaartsdag, niet zo'n mooie dag.
2: Nee, jammer.
0: Ga je nog doodtrappen of niet?
2: Nee. Nee? Als het regent al helemaal niet.
0: Dan
2: nee,
0: helemaal niet.
2: Ik heb wel goede herinneringen aan hemelvaart. Want het was in het hemelvaartweekend van 1993 dat ik mijn man leerde kennen.
0: Oh, dus jullie hebben dan nog iets te vieren.
2: Wij gaan dan wat vieren. Dan ja. Dat is 33 jaar geleden.
0: Oké, tijd voor de activiteitenagenda.
4: Wat valt er dit weekend allemaal te beleven in en rond Winterswijk? U hoort het nu allemaal in de activiteitenagenda.
2: Ja. En gelukkig is het vandaag nog wel mooi weer. En dat komt heel goed uit. Want de gehele afdeling harmonie van de Koninklijke Winterswijkse Orkestvereniging, beter bekend als de KWOV, die verzorgt een feestelijk moederdagconcert in het Openluchttheater in de Huiningmaat. Het concert is meteen de heropening van het volledig gerenoveerde Openluchttheater, dat hiermee dus voor het eerst weer in gebruik wordt genomen. Het moederdagconcert biedt een gevarieerd programma voor jong en oud en vormt een laagdrempelige kennis.

0: kennismaking met muziek in de buitenlucht. En dan is er vandaag ook op Moederdag een Mama Verwendag in de Biep van Winterswijk. Tijdens de grote Mama Verwendag worden moeders en oma's extra in het zonnetje gezet met een ontspannen en gezellige middag voor jong en oud. De activiteit vindt plaats vanaf 14 uur en aanmelden is niet nodig. En jij en je mama zijn van harte welkom. En dan tot slot in de serie Musica Jacobi vindt in de Zonnebrinkkerk weer een jazzvesper plaats. Medewerking wordt verleend door Jazz and Palms. Psalms. Dit jazzkwartet beweegt zich op het raakvlak van jazz en liturgie. In ballads en uptempo spirituals verklankt jazz en psalms zielenroeselen en uitbundige swingende blijdschap. Aanvang is om 7 uur. De toegang is gratis, maar er wordt bij de uitgang wel gecollecteerd. En dit waren de activiteiten voor vandaag.
1: Moeilijke naam, hè? Jazz and Palms.
0: Dat kun je wel zeggen.
1: Psalms. Ja, je komt er bijna niet uit. Nee. We gaan verder met muziek. Hier is Hido de Graaf.

0: De Jaarteller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar.
1: Inmiddels alweer 11:58. Tijd voor de Jaarteller. We gaan terug naar de maand mei 1996. Zo dadelijk het nieuwsoverzicht van die maand. Maar eerst ons spelletje met over een bepaald nieuwsfeit uit die maand mei 1996. En nou eens even kijken. Ik heb 8 aanwijzingen. Moet het mee kunnen.
2: Ja, we hadden er al 1 gegeven. Een nieuwe toekomst.
1: Een nieuwe toekomst. Dus er kan gebeld worden inmiddels.
2: Naar 53 11 10.
1: 53 11 10, ons welbekende telefoonnummer. Als je denkt van, nou, dat of dat zou het wel geweest kunnen zijn. Je kunt daarmee een heerlijk pak koffie meewinnen. En de koffie wordt duur betaald tegenwoordig. Dus wat dat betreft zeker de moeite waard. Een nieuwe toekomst. En het gaat dus om een nieuwsfeit uit mei 1996. En de telefoonlijn staat open. Er wordt nog niet gebeld. Ik hoop dat de telefoon het doet vandaag. Zo gaat er altijd baan van achter.
2: Dat hebben we niet getest.
1: Nee, dat hebben we niet getest. Nee. Een nieuwe toekomst, dat is de eerste aanwijzing. De tweede, Ineke.
2: Het feesten gaat gewoon door.
1: Het feesten gaat gewoon door.
2: Een nieuwe toekomst en het feesten...

0: gaat gewoon door.
1: Ja.
0: Nou, daar kun je alle kanten mee op, hè. Dat is...
1: Ja. Nou, maar... de eerste bellen. Goedemorgen, Slingeland FM.
2: Ja, met Ine.
1: Dag Ine.
0: Dag Ine, goedemorgen.
2: Was het ook weer de opening van de verbouwde school daar op, bij, ja, hoe moet ik zeggen, daar in Huppel?
1: Nee. Het Walium bedoel je?
2: Ja, het Walium is
1: Nee.
2: Opnieuw gebouwd.
1: Ja, had gekund, maar dat is er niet, Ine.
2: Is goed.
1: Helaas, ja. Dankjewel. Dag. Dat was Ine met de eerste oplossing. School het Walium, een nieuwe toekomst. Ja, het feesten gaat gewoon door. Dat in relatie tot een school, dat is wel een beetje bijzonder.
0: Nou, het is een feest als je naar school kunt.
1: Ja,
0: hè? Er zijn heel veel kinderen die niet naar school kunnen. Dus,
1: Goed. Kan gebeld worden, de telefoonlijn staat open, 53 11 10. Als je een gokje wilt wagen of denkt te weten van dat moet het geweest zijn.
0: En je mag zo vaak bellen als je wilt, hè?
1: Oh. Ja, dan gaat hij weer. Goedemorgen, Slingeland FM.
3: Ja, je bent Henk Vosko.
1: Dag Henk.
3: Hij heeft te maken met de Fortuna samen met Korten en Rotem.
1: Was dat niet wat later?
3: We waren nog een motietje, hoor.
1: Ja, maar was dat niet wat later, Henk?
3: Oh, dat weet ik niet.
1: voor mijn gevoel was dat wat later. Dus het is niet goed.
3: Oké.
1: Helaas, dankjewel, hè. Dag. Ja, de fusie van de Winterswijkse voetbalclubs... Ratum, Korten en Fortuna in FC Trias... Ik weet het zo niet, maar volgens mij was het begin 2000. Maar oké. Nieuwe toekomst, feesten gaat gewoon door. Ja, feesten, voetballen. Ja, voetbalfeest, zullen we maar zeggen.
0: Kan.
1: En de derde aanwijzing?
0: Dat is begonnen in 1968.
1: Begonnen in 1968. Dat is, Dus even kijken, doe even het muziekje er weer bij. Begonnen in 1968, dus een nieuwe toekomst. Het feesten gaat gewoon door. En begonnen in 1968. Wat kan dat geweest zijn? Een nieuwsfeit uit het lokale nieuws van mei 1996. De telefoonlijn staat weer open, 53 11 10. Er kan gebeld worden. Een nieuwe toekomst. Het feesten gaat gewoon door. En begonnen in 1968. Nou... Ja, het blijft dan een beetje rustiger op de lijn.
0: Iedereen is moederdag aan het vieren.
1: Oh ja, dat kan. Misschien kun je wel lekker buiten zitten als ik zo naar buiten kijk.
0: Het is nog lekker weer. Dus,
1: ja,
0: naast al die activiteiten die we net hebben genoemd... kunnen mensen natuurlijk ook lekker het bos in, naar het Hilgelo. Er is voldoende te doen hier.
1: Ja, zullen we de vierde aanwijzing geven?
0: Ik vind het goed.
1: Ja?
0: Destijds kon je hier ook kamperen.
1: Aha, zo wordt het toch wel iets concreter. Een nieuwe toekomst, het feesten gaat gewoon door... Begonnen in 1968 en destijds kon je hier ook kamperen. Nou, dan moet er toch eigenlijk wel een lampje gaan branden hier of daar. 53 11 10, ons welbekende telefoonnummer. En de lijn gaat weer, of de telefoon gaat weer. De lijn niet.
0: De lijn is open.
1: Goedemorgen, Slingeland FM.
2: Ja,
1: nogmaals
2: met Ine. Was het de Molenveldhoeve?
1: Was het de Molenveldhoeve? En hoezo kom je daarbij, Ine?
2: Ja, daar kon je, was vroeger ook een camping achter.
1: Ja, nou, je hebt het goede antwoord, Ine. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Ja, destijds kon je hier ook kamperen. Dat was dus bij de Molenveldhoeve. Ik zal nog even de volgende aanwijzingen doornemen, anders heb ik ze voor niks gemaakt natuurlijk. Met uitzicht op de molen. Nou, dat is
2: De Venemansmolen.
1: De Venemansmolen, inderdaad. De naam blijft hetzelfde. Molenveldhoeve, hè?
2: Ja.
1: Wel een nieuwe eigenaar. Weet je wie die nieuwe eigenaar was, Ine?
2: Ja, ik heb het geweten, maar...
1: Dat was meneer Ten Dolle.
2: Oh ja, dat klopt.
1: En,
2: ja.
1: En die nam het over van de familie Vaars.
2: Ik weet wel wat Vaars altijd was.
1: Ja. Maar goed, Ine, je hebt de koffie gewonnen.
2: Dankjewel.
1: We weten waar die heen moet, dus daar zorgen we eventjes voor. En we wensen je verder een fijne moederdag.
2: Fijn, bedankt.
1: Dag, Ine. Dag. En wij gaan luisteren naar een grote hit uit mei 1996. Hier is Fool's Garden met Lemon Tree.

0: Lemon Tree uit de top 10 van 11 mei 1996. We gaan naar het nieuwsoverzicht.
1: De Jaarteller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar. Vandaag staat centraal...
2: Mei 1996. We hadden het er al over. Zalencentrum De Molenveldhoeve heeft vanaf 1 juni een nieuwe eigenaar. Het Meadowse echtpaar Ten Dolle waagt de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Ze draaien al zo'n 20 jaar mee in de horecawereld. Bovendien beheren ze al jarenlang het verenigingsgebouw De Eendracht in Meadow. En dit gaan ze nu combineren. Het overdekte zwembad aan de Hartsma-Mulierweg heeft de 4 miljoenste bezoeker binnen haar poorten verwelkomd. De gelukkige was Engelien Vaarwerk, die voor haar wekelijkse uurtje aquarobic en aquajogging niets vermoedend het zwembad instapte. Ze ontving naast bloemen een gratis abonnement voor de rest van het jaar. Even dreigt het degradatiespook, maar het eerste elftal van de 75-jarige voetbalvereniging Winterswijk, oftewel de Winterswijkse Boys, blijft toch in de vierde klasse KNVB. In onze jubileumjaren zijn we niet echt op ons sterkst, aldus de voorzitter. Met ons 40- en 60-jarig bestaan zijn we gedegradeerd, maar nu weer bijna, maar net niet. Horecagelegenheden aan de markt mogen geen serres of andere uitbouwen aan de voorzijde van het pand realiseren. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in haar ontwikkelingsvisie voor de markt. Wel mogen de uitbaters een terras voor hun zaak inrichten. Het college buigt zich over 3 varianten voor de invulling van het terrein Hoekstra aan de Singelweg, maar heeft geen uitgesproken voorkeur. Hoogbouw is mogelijk, maar er kan ook gedacht worden aan 2-onder-1-kap woningen. Volgens het college is deze prominente plek extra interessant voor de wat luxere woningbouw. Brandstichting is de oorzaak geweest van de vuurzee die een deel van het voormalig algemeen ziekenhuis aan de Elinkstraat heeft verwoest. Het ziekenhuis staat al 13 jaar leeg. Volgens de politie is de brand ontstaan op een bovenetage. Het is wel zeker dat de brand is aangestoken, aldus de politiewoordvoerder. Met name de kleine middenstanders hebben moeite met een ruimere openstelling van de winkels. Dat zegt de voorzitter van de ABH in een reactie op het besluit van Albert Heijn om de openingstijden drastisch te verruimen. Extra inzet van personeel kost veel geld en op het sociale vlak zijn de gevolgen groot en dat raakt vooral de kleine middenstanders. De ABH is duidelijk geen voorstander van ruimere winkelopenstelling. Enkele hoge politiefunctionarissen en 2 leden van het Britse parlement brengen tijdens een werkbezoek aan Gelderland een bezoek aan een koffieshop in Winterswijk. Het Britse bezoek is onder meer bedoeld om informatie te vergaren over de werkwijze van de Nederlandse politie. Het Winterswijkse politiekorps is uitgekozen vanwege de ligging aan de grens en de daarmee samenhangende problematiek zoals het drugstoerisme. Een lid van het Duitse politiekorps uit Borken vertelt over de Duitse aanpak. En tot zover een greep uit het Winterswijkse nieuws van mei 1996, samengesteld door Wim Navis.

0: Ja, dat was de nummer 1 in de Nederlandse top 40 op 11 mei 1996. Ik kijk even naar de top 10 van die datum. Trouwens, nummer 1, dat was dus Hava Nakila van The Partier Animals. Nou goed, op nummer 10 Lemon Tree van Fool's Garden, de plaat die we zojuist hebben gedraaid. Op nummer 9 Anything van 3T. En op 8 Firestarter van The Prodigy. Dan op 7 Your Smile van Charlie Lownoise en Mental Tio. Ook al een beetje dezelfde muziek. En op 6 Michael Jackson met They Don't Care About Us. Dan op 5 Alles of Niets, Linda, Rose en Jessica. Ook heel populair in die tijd. En op 4 The Promised Land van DJ Paul Elstak. En op 3 Captain Jack van Captain Jack. En op 2 Drill Instructor van Captain Jack weer. Ook heel populair. En nummer 1, die plaat die hebben ze zojuist gedraaid. Hava Nakila van The Party Animals. Kijk ik op het klokje. Ja, we hebben nog tijd voor 1 plaatje. Zullen we dat maar doen, Ineke?
1: Lijkt me wel, ja.
0: Nieuwe single van Ilse de Lange, Evergreen.

0: nieuwe zingen van Ilse de Lange. Ja, de laatste tijd staat ze natuurlijk weer volop in de belangstelling dankzij The Voice of Holland. Gekeken, Ineke, of
1: nee,
0: niet?
1: Nee. Daar ben ik niet zo van.
0: Nee, oké. Goed. We zijn in ieder geval aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Op de Koffie. Zo dadelijk Alcovaatjes met de jaren TIG 2.0. En onze twee uurtjes zitten erop.
1: Ja, het was leuk. En de burgemeester zit nog steeds gezellig bij ons. En heeft een goed beeld gekregen van waar wij nu zoal mee bezig zijn.
0: Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Wens u een plezierige voortzetting van deze zondag. Het is mooi weer, dus trek er lekker op uit. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Dag.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vinden we onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld. Nu de jaren tig 2.0.
4: En nu voor mijn volgende nummer. I'd like to return to the classics.
5: De jaren tig. Een uur terug in de tijd.
6: Goedemiddag.
5: Iedere week.
7: Twee uur lang.
5: De jaren tig. 2.0.
7: Met alcovaartjes.
5: Op Slingeland FM.
7: Terug.
5: Terug.
8: Terug. Naar 70.

Nou, dat ik zo'n lage basstem had. Zo'n hele mooie basstem als die man van de Tramps. Sing When the Strings of My Heart. 1975, nummer 5 notering. En ja, ze zeggen altijd, als je zo'n mooie diepe stem wil hebben, wat een beetje kan helpen, is goed scherp eten. Nou, ik had gisteren wel Chinees, maar zo scherp was het niet. Hartelijk welkom bij de Jaren Tig 2.0. Gaan we een jingletje starten, jongens? Ja, laten we dat maar doen. Maar waarom is het geschoven? Daar is die.

Iedereen een bijzonder hartelijk goede zondagmiddag. Hartelijk welkom bij de Jaren Tig 2.0, jaargang 18, aflevering 790. En vandaag is het de 10e mei van het jaar 2026. Ja, en natuurlijk is het moederdag. En ik heb een paar plaatjes met mama en moeder erin gezet. Maar voor de rest gaan we daar niet speciale aandacht. Ik vind dat moet je gewoon persoonlijk naar je eigen moeder doen, hè? Ja, oké. Okay. Als dat nog kan, ja. Nou, we hebben het centrale jaar. Dat is in 2007. Het jaar trouwens dat prinses Ariane werd geboren, 2007. Het Sjaak-archief hebben we meegenomen van de Jazzpolitie. Een mooie plaat van deze heren. Knuffelen gaan we natuurlijk, de instrumental break. Ga ik straks wat over uitleggen. Zit een klein beetje gecompliceerd in elkaar, maar komt helemaal goed. En dan hebben we ook nog de smokkelplaat. Nou ja, 2007 was een goed hitjaar hoor. Bijvoorbeeld deze van Quezzeb. Heel wat anders dan Would I Stay uit 2000. 7 jaar later maakten ze deze Plug It In and Turn Me On. En daarna is het tijd voor Barry Manilow. En die zegt, hey, Mambo!

0: Ja, Community zingen met de Sweepers. Plaatje uit 1973. Niet zo vaak meer te horen, maar ik kwam hem tegen. En ja, die zet ik een keer in de playlist. En de tekst is lekker makkelijk, hè? Ja. The Harlem Song, een one-hit wonder van de Sweepers. En daarvoor Barry Manilow en Hey Mambo. Hij kreeg natuurlijk ontzettend grote bekendheid met zijn hit uit 1978. Copacabana. Ondertussen is het 18 minuten over 12 geworden en gaan we de volgende plaat draaien. En dat is er eentje uit Sjaak-archief. Ik heb hem voor je afgestoft en opgepoetst. En ja, ik had het al gezegd.
1: Het Sjaak-archief.
2: Verborgen pareltjes uit ons mega muziekbestand.
0: Ja, en het is er eentje van de jazzpolitie. Het is weer actueel, de situatie in de wereld. 1994 gaan we naar terug. Het kwam niet verder dan de hittipparaden, maar het is bommen en granaten. En luister maar eens naar de tekst. Daarna de popband uit L.A., Maroon 5, scoort een leuke hit in het 2007 jaar. Man Makes Me Wonder. Maar eerst bommen en granaten. Hier zijn inderdaad de jazzpolitie. MUZIEK

0: muziek uit het centrale jaar 2007 van Maroon 5. Band uit Los Angeles scoort een flink aantal hits in Nederland. Dit was er eentje van. Makes Me Wonder kwam op nummertje 8. En daarvoor die mooie plaat van de Jazzpolitie. Niet zo gewaardeerd door het Nederlandse publiek. Maar goed, tipperaden gehaald 1994. Ja, het is de hoogste tijd voor het volgende. Laten we maar eens even kijken, wat gebeurde er?
1: Opvallende nieuwsfeiten en showbiz nieuwtjes uit het centrale jaar.
0: Het centrale jaar 2007, jazeker. Nou, dat was op een 10e mei in 2007, viel dat op een donderdag. Nou, even het weerbericht van toen kijken. Met 3 uur zon en 17 graden was het aangenaam. Beetje frisjes misschien. Matig windje, 3 boven. En als ik nu naar buiten kijk bij de studio hier in Winterswijk aan de Mesterweg, dan is de zon toch wel zo'n beetje verdwenen. Ja, het is nog wel een aangenaam temperatuurtje. Maar het mooiste weer hebben we denk ik achter de rug. En als je het weer bericht bij Geert hebt gehoord, dan voorspelt de komende week ook niet zo'n denderend weer. Het wordt een beetje frisser. Laten we maar eens even kijken met de feiten. We gaan eerst terug naar 1940, de Tweede Wereldoorlog. Winston Churchill, die wordt dan vandaag premier van het Verenigd Koninkrijk. 1994, Nelson Mandela wordt beëdigd als eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dan gaan we nog wat verder terug naar 1932. Ja, we zingen er toch wel een paar keer per jaar, gemiddeld denk ik dan zo. Het Wilhelmus, dat wordt dan inderdaad vanaf deze dag in 1932 het Nederlandse volkslied. Terug naar 2002, staat nog op het netvlies. De begrafenis van de Nederlandse politicus Pim Fortuyn, die 4 dagen eerder werd vermoord. Ja, op het schip inderdaad breekt een virus uit. En dat zijn ze nou die mensen in quarantaine aan het doen en uitzoeken of ze besmet zijn of niet. Nou, in 1995 hadden we het ebola-virus. En dat heeft in de Zaïrese stad Kikwit aan zeker 100 mensen het leven gekost. Al dus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van de Verenigde Naties. Dan eindigen we met wat vrolijker feitje. We gaan terug naar 2014. Ja, binnenkort ook weer op de tv en zo allemaal. Het Songfestival, het Eurovisie Songfestival moet ik zeggen. En terug naar 2014 en dan wint Oostenrijk het 59e Eurovisie Songfestival met inderdaad de vrouw met de baard Conchita Wurst. En het lied Rise Like a Phoenix. Nou, die gaan we dan maar draaien. Wat deed Nederland dan? Nou, heel netjes, die werd tweede. Nederland werd tweede met het liedje Calm After the Storm van de Common Linnets. De hoogst bestaalde uitslag toen sinds 1975.

0: lekkere muziek van de Bee Gees. Nights on Broadway uit 1976. Ja, dat was toch eventjes van de week dat ik even een beetje schrok, zeg maar, toch wel. Ja, social media wat openen en dan lees je in één keer het bericht dat hij is overleden. Dat is natuurlijk niet zo. Barry Gibb leeft nog gewoon. Maar dan, op een andere manier verschijnen die berichten dan op social media. Met een hele tekst erbij. En dan ga je andere kanalen afzoeken. En daar lees je dan helemaal niks over. Dus dan ga ik ervan uit dat die goede man nog leeft. En hij nog steeds mooie muziek kan maken. Alhoewel, hij is natuurlijk maar geen eentje meer. Hè? Ja, onze Barry Gibb. Inmiddels 79 trouwens, ja. En daarvoor Elton John en Kiki Dee. Het origineel is van Bing Crosby en Grace Kelly uit 1956. En mateloos vaak gecoverd, dat nummer True Love. Volgens mij ook zelfs nog door Sandra en Andres. Of Rosie en Andres. Een van die twee was het volgens mij. Maar dat doe ik puur uit mijn blote hoofd. Goed, het is 41. Nou, laten we maar eens even gaan kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, dat moest ik je nog even uitleggen. We gaan nou de instrumental break draaien. En om de verwarring compleet te maken, dat is de nummer 1 van de top 50 van 10 mei 2007. Dus die hoort eigenlijk in het tweede uur thuis. Maar het was een instrumentaal nummer en het is een beetje een dance nummer. En bovendien was er op nummer 4 de hoogste nieuwe binnenkomer. Dus ik denk, nou, dat ga ik even omwisselen. Dus je hoort nou de nummer 1 van de hitparade uit 2007. En dan zo straks inderdaad de nummer 4. Snap je nog? Nee? Oké, geef niks. Ga hem gewoon draaien.
1: Muziek zonder woorden.
2: Tijd voor de instrumental break.
3: Nummer 1.

0: was die. De instrumental break en tevens de nummer 1. En het was inderdaad Jekyll and Hyde. En een jumpstyle plaatje van Freefall.
1: De jaren tig 2.0 op Slingeland FM.
2: Met Alco Vaartjes.

Ja, van de LP-koffers gepakt. Inderdaad, 1995 was het. Dit is het openingsnummer, inderdaad, van de LP. Iedere dag. En daar stonden ook wat meer nummers op, hoor. Zoals bijvoorbeeld de cover van O Middernacht. Laat mij maar alleen. Hou van mij. Nog meer. Inderdaad, Marianneke. Smorverliefd. Ben jij ook zo bang? Dus het was een Nederlandse band die van allerlei covers en eigen werk speelde. 9 minuten voor. Laten we maar eens vlug verder gaan met een mooie smokkelplaat. Eentje van Taylor Smith. Geen grote hit, want hij komt niet verder dan de tippenraden. Maar best wel een leuk nummer. Hier is Blank Space.

0: and I'll write your name.
1: Blank Space van Taylor Swift uit 2015. Ja, en dan heb ik er nog één voor je klaarstaan. Dat is Ellen Foley met What's the Matter Baby. En dan is het alweer tijd voor de boodschappen en het NOS-nieuws. Dus ik zie je dan weer zo straks. Tot straks.

0: Straks, na de commercials. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569-777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink. Nu de Jaren Tig 2.0.
0: Welkom terug naar de commercials.
3: Nu moet je eens goed luisteren.
4: Iedere zondag tussen 12 en 2 naar de Jaren Tig 2.0 op Slingeland FM.
5: Terug. Naar 80.

lange versie hoorde je inderdaad van Shalamar. Veel te weinig waardering voor deze jazzwalk disco hit uit 1980. Maar die lekkere geluidjes er allemaal in. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Maar goed, hij is extra lang. Maar niet zo lang dat hij blijft doorgaan. Dus ik zeg goedemiddag, Winterswijk en omstreken. Hartelijk welkom bij de Jaren Tig 2.0. Ja, en ondertussen is het al bijna 10 minuten over 1 geworden. Ja, zo'n nummer dat duurt al lekker lang, maar ik vond dat ik ga hem gewoon draaien. Ja, waarom niet? Nou, dan hebben we je welkom geheten en dan gaan we kijken wat we gaan doen dit komende uur. Nou, we duiken het Sjaak-archief even in. Tja, en dan gaan we weer eens een keer iemand in de schijnwerper zetten. En dat heeft weer te maken met de real-life soaps. Daar ga ik je zo straks van alles over vertellen. Dan de top 15 van vandaag, deze 10e mei en dan 2007. Nou, de nummer 1 hebben we dus al gedraaid. Dat was de Instrumental Break van Jacqueline Hyde. En we gaan de hoogste nieuwe binnenkomers zo straks draaien op nummer 4. Dan hebben we nog een smokkelplaat, zelfs nog 2. En we gaan nog even een plaat draaien van het Songfestival. Want ja, goed, dat is dus komende week. Dinsdag en donderdag de halve finale en zaterdag de finale. En nee, Nederland doet niet mee. Nou, maar eens terug naar 2007. Deze Britse rockformatie uit Leeds brengt een ode aan Ruby. Ja, inderdaad. Nee, het is niet... Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, René Vroeger. Maar die woont niet in Leeds. Nee, dat was fout. Het zijn de Kaiser Chiefs. Ruby, Ruby, Ruby. En daarna gaan we met de hele familie op stap naar de vuurtoren. De Lighthouse Family.

0: Ja, Prince samen met zijn New Power Generation. En het gaat over cream. Ja, whipped cream of ice cream of wat voor cream. Ik heb geen idee. 1991, een nummer 7 notering voor Prince. En daarvoor de Lighthouse Family met Rain Clouds. Rain Clouds. Nou ja, het gaat regenen de komende week. Maar het is vast wel weer goed voor de tuin en zo allemaal. Hè. Laten we dat maar doen. We gaan even het volgende doen. We gaan even iemand in de schijnwerper zetten. Dus doe eventjes deze jingle. Dat kan nog wel, hè?
1: Deze week in de schijnwerper bij de jaren TIG 2.0.
0: Ja, en deze week is dat Patricia Pai. Het ging niet zo best met Patrice. Ze is van de trap gevallen. Hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen, vraag je dan af. Ja, kan zomaar gebeuren. Maar goed, haar heup was gebroken en dat ging allemaal niet goed. Het herstel ging niet goed. Ze is inmiddels geloof ik ook iets van 77, dus dan gaat het ook niet meer zo snel. Maar er komt samen met haar dochter Christina Curry, gaat ze een real-life soap maken. Die wordt uitgezonden bij RTL. Er komt een nieuwe serie over het leven van Christina en haar vriend Kevin, waar Patricia en Adam ook een aandeel in hebben. Laat de woordvoerder van RTL weten. En de opnames zijn al begonnen. Nou ja, er is inderdaad best wel wat te vertellen. Want Christina is namelijk zwanger. En nou wil mijn maat niet meewerken. Nou, doen we dat eventjes zo. Kijk, daar staat dit. Ja, ze is in verwachting van een meisje. Dat maakte de dochter van Patricia inderdaad bekend. En ze deelde ook de beelden van de gender reveal. Nou, we hebben de beste familie en vrienden. Zoveel liefdegevoel, zegt Christina, de 35-jarige Curry, die inmiddels al 30 weken zwanger zijn. Nou, de opnames zijn dus gestart, net zoals van André Hazes junior, of André Hazes moet je gewoon zeggen. Hè? Dus er komt weer heel wat op ons af. Dus vandaar dat ik dacht van, nou weet je wat, ik ga eens gewoon 3 nummers van Patrice bij elkaar zoeken. Ze heeft heel veel gedaan. Ik heb er zomaar 3 gekozen. De eerste is inderdaad Someday My Prince Will Come uit 1976. Dan het mooie ballad Tomorrow uit de film Annie uit 1982. En als laatste Living Without You uit 1978. Nou, laten we ze maar eens gaan doen. 3 achter elkaar.

een van de drie platen van Patricia Paar die we even in de schijnwerper hebben gezet. Dit Living Without You. Geschreven door de heren van Rubberen Robbie. Ja, 1978. En daarvoor hoorde je Tomorrow. Dat komt natuurlijk uit de film Annie. Met dat hele leuke kinderkoor erbij. 1982, een top 3 notering. En de eerste die we draaiden, dat was Someday My Prince Will Come. Een cover van Adriana Caselotti. Ja, ik denk dat dat toen in de tijd was dat ze met Joey Fresco aan het daten was. Denk ik, ja. Nou, laten we de hitlijst er maar eens even bij pakken. De hitlijst inderdaad van 2007. En dat is van zondag 10 mei. Dat is 19 jaar terug in de tijd. Allereerst inderdaad op nummer 15 Gwen Stefani met The Sweet Escape. En op nummer 14 DJ Porny met Me So Horny. Op nummer 13 Paul de Leeuw en Blijf tot de zon je komt halen. En op nummer 12 Tiësto met In the Dark. Op nummer 11, net zo 11 was vorige week, Gerard Joling in Maak me gek. En op nummer 10 Timbaland met Give it to me. Van 10 naar 9 gestegen, Michael Bublé in Everything. En Maroon 5 stijgt maar liefst van 21 naar nummertje 8 met Makes Me Wonder. Op nummer 7 Mika, Grace Kelly en Guus Meeuwen staat met tranen gelachen deze week op nummer 6. Dan in de tweede week van 9 naar 5 doorgestegen, de zware jongens met de PSV Jump. En op nummer 4, ja, de hoogste nieuwe binnenkomer, dus de klapper van de week. De dames van Kus en Mama, nou die gaan we dan zo dadelijk maar even draaien. Op nummer 3 vinden we Beyoncé en Shakira en Beautiful Liar. En op nummer 2, net zo 2 als vorige.

Vorige week Nelly Furtado en Say It Right. Ja, en in nummer 1, die hebben we dus al gehad als de instrumental break in het eerste uur. Jekyll and Hyde en Freefall. Maar goed, wij gaan dus maar eens eventjes voor alle moeders. Ja, toch leuk inderdaad, moederdag, hè. Dus daar komen ze hoor, de dames van Kus met mama.

Ja, een lekkere radioplaat van Fleetwood Mac uit 1987. Little Lies, natuurlijk niet onaardig, klinkt heerlijk. Maar ja, toch niet de kwaliteit van het album Rumors. Laat ik dat zo maar even zeggen. Mag ik dat zeggen? Ja. En de voorkeurs met Mama, de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 4 in de hitlijst. Tja, en dan gaan we even smokkelen. En daar hoort een snoepje bij. Een lekker snoepje, Christina Aguilera.

0: Ja, ze was best wel een klein beetje een vreemde verschijning, deze Amerikaan-Britse wave-punk-zangeres Lena Lovitch. Ja, en ze scoorde een Lucky Number hit. En haar Lucky Number is one. Nou, dat is ze dus niet gekomen. Ze kwam in 1979 niet verder dan een vierde plek met dit nummer. Maar het is toch wel weer eentje dat je denkt van, nou, die vissen we er even op. Die wordt niet zo vaak gedraaid. En dan is het toch wel weer leuk om naar thuis te gaan. En daarvoor hoorde je de smokkelplaat, The Candyman van Christina Aguilera, met een jaren 40 soundjes. Beetje de Star Sisters, hè, Andrew Sisters. Ja, nou, hartstikke leuk.
1: Viert de hoogste tijd voor een smokkelplaat uit de Zero's.
0: Ja, want we hadden het over Songfestival, maar we hebben natuurlijk pas nog een keer gewonnen. Here is Duncan Lawrence en Arcade.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Natuurlijk een nummer 1 notering voor de Beatles met Ticket to Ride, dit keer in 1965. En daarvoor Duncan Lawrence, ook op nummer 1, maar dan in 2019 en toen won hij het Eurovisie Songfestival. Goed, we hebben er nog eentje te gaan en dat allemaal in het kader van Bricks, Stones en Beatles. En dan ga ik je vertellen dat we er nog eentje gaan draaien van de Beatles. Of nee, van de Rolling Stones, moet ik wel goed zeggen. En dat is Mother's Little Helper. Een beetje voor in het kader van de Moederdag. Ja, en dan komt er ook nog eens een keer een nieuw album uit van de Rolling Stones. Dat

Aanstaande dinsdag, afgelopen dinsdag bekendgemaakt. Foreign Tongues. En het komt uit op 10 juli. Bijna 3 jaar na de lancering van hun vorige album Hackney Diamonds. Ja, ze zijn nog gewoon springlevend, deze heren van de Stones. What?

Ja, Motherless Little Helper was de laatste plaat die we gaan draaien, of gingen draaien. En wat ik al zei, het nieuwe album komt uit. Het is het 25e studioalbum van de Stones. In 1964 begonnen ze allemaal. En ze treden al op sinds 1962. Nou, en dan zijn het natuurlijk heren op leeftijd. Jagger en Richards zijn beide 82. En ze zijn er al sinds het begin bij. En Ronnie Wood is nog maar 78. Nou, dat was die weer, de Jaren Ticht 2.0, aflevering 790. Ik hoop dat je weer met plezier naar hebt geluisterd. Volgende week dan hoop ik er weer te zijn. En dan ben ik er zo rond de klok van 12 uur. En omdat jij dan ook aan het toestel zit, ik wens je nog een hele fijne dag, een fijne moederdag. En tot volgende week. En joepdoei, de Wesseldag. En love you.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven.

0: aangeschoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de Jukebox Live.

Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

eigenlijk vraag ik me af, wanneer begint die George McRae weer te zingen? Rock Your Baby. In Winterswijk een hele goede middag. Welkom in de Jukebox Live. Tot de klok van 4 uur. Heerlijke golden knowledge. Vandaag niet alleen maar golden knowledge. Een ratje toe aan muziek, mag ik wel zeggen. Een ratje toe. Nederlands, Duits en alles een beetje door elkaar. Ook onder andere deze. Hé, hey, jawel. Frans Duits. Donnie en Frans Duits. En wil je reageren? Dat kan. Op de WhatsApp 053 53 11 10.

Sloper uit Tiel. Frans Duits en Donny. We spreekt een beetje Frans, een beetje Duits, een beetje Nederlands, een beetje Engels. Maar Movistar van Harpo, dat is gewoon Engels.

Ja, mag je Jantje noemen? Of het is eigenlijk al Jan. Jan Smit of Johannes Hendrikus. Maria Smit uit Volendam. Zanger, presentator, componist, tekstschrijver, acteur en bestuurder. Ja, het laatste was wel, je weet wel, bij FC Volendam. Dat hij daar voorzitter was. Steve Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile, Come Up and See Me.

Ja, er zitten toch 4, 5 stille momentjes in die single. Waar je best wel angstig van wordt. En denk je van, hé, hey, de plaat doet het niet meer. Als je dan een singeltje hebt. Vinyl noemen we dat dan, hè. Maar goed, de volgende dame die was in 2016 de 5e seizoen bij Idols te gast. En ze zong Nobody's Perfect van Jessie G. Waardoor ze door mocht naar de volgende ronde. Waar ze dan de Chandelier van Sia moest zingen. Toen haakte ze af. Ze zegt gewoon, het duurt me te lang. Ja, kan gebeuren. We hebben het over Davina Michel. Zou het echt te lang duren? Zou ik ook op 3 minuten voor 2:30? Ach, het valt best wel mee.

0: Hij kan altijd nog heel goed zingen. Tom Jones en She's the Lady. Hij zit nog steeds in de Voice of Great Britain. En zal het Voice of Holland. Waar de klanten dan kunnen gaan zingen. En dan proberen dat ze dan iets gaan... dat ze heel veel mooie dingen gaan doen. Zoals deze. El Stewart. Begint heel mooi langzaam. En dan gaat hij naar grote hoogte. Year of the Kid.
1: Jukebox Live met Hans Kemping.

is toch een heerlijke meezinger op de moederdag, kan ik eigenlijk wat zeggen. Guus Meeuwis en Van Gant, het dondert en het bliksem. Als we het toch over het weer hebben. Vandaag wordt het nog 18, 19 graden hier in deze streek. En morgen wordt het 10 graden kouder. Het is een beetje neer tot 11 graden. De rest van de week druilerig koud.

Koud en nat kan ik ook wel zeggen. Maar ja, de tuin heeft water nodig. En dan het weekend, ja, dat belooft weer warmer te worden. Ik ben heel, toch heel erg benieuwd. Maar dat is Marianne Roosberg ook. Er wordt altijd nog gedraaid op, in discos of feesten en partijen met Ik Ben Wie Doe.

Litouwers. And You Never Walk Alone. Hij werd vaak in de Kuip, wanneer Feyenoord moest voetballen. Er zijn wel een mooie cover van Jerry en de Pacemakers. Ja. Jesse Green. Van mooi naar langzaam. Oftewel, nice and slow.

Je mag deze ook wel als eendagsvlieg noemen. Jesse Green met Nice and Slow. Een Jamaicaanse reggae-muzikant en disco-zanger. Ja, dat is het wel. Hij begon als drummer bij Jimmy Cliff in de jaren 70. En in 1976 ging hij dan ook solo. We gaan naar Nederland toe. En best wel een mooie plaat. Alles heeft een ritme. Frizzle, zizzle.

Ja, dit geluid in een vliegtuig zal ik dit jaar niet horen. En de vakantie, dat wordt waarschijnlijk een fietsvakantie. Omdat de benzineprijzen zo hoog zijn en het vliegen ook heel duur wordt. Je hebt het ook al gehoord dat de kerosine dan ook op de bon komt. Jawel. Dus dan wordt een fietsvakantie of een loopvakantie nog goedkoper. Hè? Met al dat gedoe, je weet het maar nooit. Kijk op de klok, wordt het tijd om naar de commercials en het nieuws van 3 uur te gaan. En na 3 uur zijn we natuurlijk weer bij een uurtje bij u terug met Jukebox Live. En wel met een hele mooie Tina Turner, Myrthe. En Mauvek McNeil en veel, veel meer. Ik zou zeggen, tot zo!

0: zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de

0: GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met stemmen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. Een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de Jukebox Live.

is het toch heerlijk om die dame weer te horen. Tina Turner, Ike en Tina Turner en Not By City Limit. Welkom terug hier bij Slingeland FM. Tot de 4 uur Jukebox Live. Heerlijke golden oldies. You to me are everything, the real thing. Is ook aanstaande. Of je hoort hem hierna. Wil je WhatsAppen? 0543 53 11 10.

het is eigenlijk een heel mooi reclamefilmpje. Ik reclame deze spijkerbroeken jeans van David Dundas. Eigenlijk is hij ontworpen voor een spijkerbroekreclame. Acteur, zanger en componist. En hij speelt ook in een paar series. In een speelfilm, onder andere in The Prudence en The Phil met David Niven en Deborah Kerr. Wat deze betreft, deze jonge heer die nu aan het zingen komt, is Demis Roussos. Bekend van Avril Child en zijn mooie stem. De Griek die nu in Duits zingt. Schönes Mädchen aus Arcadia.

Is het nou disco of is het nou glamour rock? Ze noemen de band wel, hè? Mutt met glamour rock band uit de jaren 70 en 80. Het was wel een internationale grote hit. Ook Dynamite, Tiger Feet, Lonely This Christmas. Een mooie kersthit. En de Cat Cap in. Geweldig toch, heerlijk. Om verder te gaan met deze stijl van muziek, dan moet ik even deze starten. Hey, Suzy Quattro, de dame die rockt met The Devil Get Drive.

Ik ben erg benieuwd of hij nog platen maakt. Sinds 2012 zit hij deze meneer als veroordeling in het, van het seksueel misbruiken van de meisjes. Achter, ja, de tralies, mag ik wel zeggen. Gary Glitter, Rock and Roll Part 1. En je kent hem toch ook wel, I'm the leader of the gang. Of I am the leader of the gang. Nou, als die de leider was, dan kon het allemaal. Even heel wat anders. Andreas senior. En de Andreas senior. En die bedanken elkaar. Oftewel, bedankt mijn vriend.

Ja, het is toch een echt gebeurd plaatje, jawel. In the Air door Wacklin Johnny. Johnny Wacklin, moet ik dan zeggen. Hij ging over de rumble in de jungle tussen Muhammad Ali, de bokswedstrijd, en George Foreman. Die zou plaatsvinden op 30 october 1974 in Zaire. Daar gaat het plaatje nog over. Hij zingt daar ook over. Het was ook een mooie hit. Hoogste positie had hij in 1976. De tweede plaats een aantal weken in de top 40 op... wat was dat? 13. Ja, Sweet Blue. Hook It On A Feeling. Is ook zo'n plaatje.

dan moet ik toch eerst even wat recht zetten. Blue Sweet Honky Tonk Feeling uit 1968. En deze werd ook gebruikt in een film van 2014. Honky Tonk Feeling, The Guardians of the Galaxy. En we gaan maar Nederlands zingen. Oftewel Ramses Safi en de Pastorale. En dit om 3:50.

Dat kennen we toch allemaal. Racy, lay your love on me. Rock'n'roll met een beetje... Ja, glamour rock, kan ik wel zeggen. Rock'n'roll uit de jaren 60. Ze bestonden maar 5 jaar. Helaas. Ze ging in het hart rauw uit elkaar. Heel wat anders. Een beetje disco. Marshall 1. En Dancing in the City.

En Don McLean met American Pie, de singer-songwriter, Amerikaanse singer-songwriter. Het nummer gaat waarschijnlijk over de dood van Buddy Holly, Richie Valens en Big Bopper tijdens een vliegtuigcrash op 3 februari in 1959. Het is allemaal waarschijnlijk, zeker weten, doen ze het niet. We hebben nog één country plaatje. En dat mag ik niet vergeten. De laatste vocale van deze uitzending Jukebox Live. Glenn Campbell en Rhinestone Cowboy.

En Glen Campbell en Rhinestone Cowboy. Dan moet ik mij binnen een minuutje afscheid van u nemen. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Bedanken voor de mooie reactie op social media. Dit was Jukebox Live. En volgende week zondag zijn we er natuurlijk weer van 2 tot 4. Dadelijk Menno Dekker met Dekker Radio. Ik wens alle moeders nog een hele fijne moederdag. Ik zeg tot de volgende week en ajo.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere.

functioneren. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hard maar krachtig waren ze in de tijd. De singeltjes. Beatles, daar begonnen we mee met We Can Work It Out.
1: 80 is prachtig.
0: Zo. Leuk dat je erbij bent en dat ik erbij mag zijn. Dekker Radio van start. Ken je dit gezelschap nog? Huey Lewis and the News. Een nummer uit 1985 is prachtig, toch? The Power of Love.

0: Leuke muziek, hè?
1: Uit de jaren 80 van Huey Lewis en the News. En Dekker Radio, daar luister je naar. Met Mick Jagger.
0: Ja, zonder de Rolling Stones. Gewoon in zijn eentje, in zijn uppie. En toch een grote hit in de tijd.
1: Zo lang geleden, hoor.
0: Nemo from Turner.

zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk,

Deze draaide ik graag in de jaren 80 op het radiostation waar ik voor werkte. In de ochtenduren. Om de mensen zo wakker te maken met Talking in Your Sleep van de Romantics. Dat is al lang geleden hoor. Sorry hoor. Ach ja, en vandaag de dag draaien we hem nog steeds. Bekkenradio met Charlie Puth. En deze.

0: Wijmans en Van Geel. Het verhaal over juf Helena. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

lawaaimakers van de Foo Fighters. Shame, shame. Daar begonnen we Dekker Radio mee vandaag. Shame. Welkom. Oh, ik heb er weer een boel klaarstaan. Hoor. Ook een paar vergeten melodietjes. Misschien was je deze ook wel vergeten. Van Spandau Ballet. 1984 hit Only When You Leave. Nou, ik blijf nog even. Welkom bij Dekker Radio.

over en uit. Klaar, zo. Woolley, dat is iemand die je niet kent. En Mark Wesley is een Engelse discjockey die aan boord zat van het radiozendschip de Mabo 2 in de jaren 70. En die dobberde gewoon op de Noordzee, zonde uit op de middengolf en op de korte golf. En die meneer Wesley die maakte ook wel eens plaatjes. En die had een klein singeltje gemaakt met dit nummer. Het waren ze bewaard. Ik draai maar weer eens. Van Woolley noemde hij zich. Mark Wesley dus.

Gypsy Woman. In een uitvoering van Boz Skaggs. Wat heeft die man toch een mooie achternaam. Dekker Radio met Nederlands gezelschap. Weet je het nog? Doe maar!

0: gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met deze drie voor na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

na het half uur natuurlijk. Hè? Ja. En zover is het bijna. Dus we gaan op weg naar dat tijdstip met Frida Payne en A Band of Gold.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden.

0: Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.

0: Kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio.
1: Everyone disco, everyone party. Disco, disco, party, party. Last time disco, last time party. Disco, disco, party,
0: nou,
1: party.
0: Nou, vooruit dan maar. De Disco Party Brothers met Disco Disco Party Party. En we hebben er drie achter elkaar. Iets betere hierna.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: I know that this could hurt me bad.

Coldplay. Feels like I'm falling in love. In de tijd dachten we, Coldplay, wat een leuke groep is dat. Dat zal wel een blijvertje zijn. Nou, ik heb wel gelijk gekregen wat dat betreft, hoor. Ja. Feels like I'm falling in love, hoor je. En dit is Michel Fugain.

Mooie combinatie, hè? Mel van Mentions Future en Typhoon samen met Colors. Zo. Het is een beetje de vaart erin zetten, want Tech Radio schiet alweer op voor dit uur. Ja, toch? Only When You Leave. Dit is Spandau Ballet. Het jaar is 1984, dat is al een eeuwigheid terug, toch?

En die kennen we als de helft van Starsky en Hutch. Dat was een politieserie uit de jaren 70. En hij kon ook goed zingen, dat blijkt ook wel. Hè? Met deze uit 1977 afkomstige hit Silver Lady. Hey, ik moet opschieten. Ik kijk op de klok, ik schrik ervan. Ik ben er bijna doorheen. En Maarten Cox die zegt nog, leuker met twee. Nou, oké. Maarten, doe je best, hè. Dekker Radio.

kijk op de klok en ik ga zwaaien. Zwaai even terug, dat lijkt me gezellig. Tot de volgende Dekkerradio maar weer. Zullen we dan weer afspreken? Oké. Bij deze dan. Wem heb ik even als toetje bewaard. En een veel te lange nummer. Past dus in het programma nu. Maar dat maakt niet uit. Hebben we hem toch gedraaid. Everything she wants. En dat is toch alles wat je wil, hè? Toch? Tot de volgende keer. Dag. Bye bye. Toedeloe. Tot de volgende Dekkerradio maar weer.

800 jaar geleden. Lekker kan niet rekenen namelijk. You ain't seen nothing yet. Nou valt er weinig te zien als je naar een radioprogramma luistert. Maar goed, ik doe mijn best. Bob Carlyle is nummertje 2 van de 3. Met Butterfly Kisses. Daarna Gabe Costa en Nick Hansen. En Giovanni Goldie.

0: Tjonge, wat een verschillende muziek is het toch, hè? En we draaien maar door elke dag. Moet je nou toch weer horen? We gaan even een uitstapje maken naar Italië. Hoe vind je dat? De man die zingt heet Pino Danjo. Ik draai hem wel eens vaker. Maar quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

is deze van Steve Winwood. Het jaar is 1981. Night Train. Ik zeg tot een volgende Dekkerradio maar weer.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

Ja, bonjour, bonsoir et bienvenue bij een nieuwe aflevering van J'aime les chansons. Vandaag staat alles in het teken van media. Van telefoons tot televisie, van massamedia tot internet, van sterrenstatus tot persoonlijke boodschappen. En heb ik ook de artiest van de maand, en dat is deze maand Garou. We openen met Alain Souchon en Allo Maman Bobo. Een nummer dat klinkt als een telefoontje vol twijfel en tederheid. En we blijven nog even in die wereld van beeldvorming en beroemdheid. Want hier zijn Les Wampas met een nummer over een artiest die zelf bijna een mediacircus werd. Manu Chao.

Ja, dat was Nino Ferrer met Le Telefoon. En het was uit de tijd dat de telefoon nog een draaischijf had. En van de telefoonlijn naar maatschappelijk engagement. Goed in Nederlands, maar op zijn Frans is het natuurlijk engagement. En dit gaat over een artiest die niet wat bang was om zijn stem te laten horen. Daniel Balavoine. En hier is hij met La Ziza.

0: vrouw die als geen ander wist wat het was om een bekende ster te zijn. Dat was Frans Gall met Hong Kong Star.
1: Bekend of herontdekt, klassiek of modern. Iedere maand kiest J'aime les chansons één artiest die in de schijnwerper staat. Ga er maar even goed voor zitten, want dit is de artiest van de maand.
0: Ja, en deze maand zetten we in J'aime les chansons een artiest in de schijnwerpers met een stem zo ruw als schuurpapier en tegelijk warm als een haardvuur. Geboren als Pierre Garand op 26 juni 1972 in Sherbrooke, Quebec, kennen we hem allemaal als Garou. Zijn grote doorbraak kwam in 1998 toen hij de rol van Quasimodo speelde in de musical Notre Dame de Paris en zijn vertolking van Belle werd een gigantische hit. Garou's stem herken je uit duizenden, rauw, doorleefd en vol emotie. En hij schakelt moeiteloos tussen pop, chanson en rock en werkte samen met grootheden als Céline Dion, Michel Sardou en zelfs Bryan Adams. We luisteren naar 5 prachtige nummers van onze artiest van de maand en we beginnen met zijn grote solo-hit Seul.

Ja, Seul, een nummer over eenzaamheid, maar gezongen met een enorme kracht. Ja, en ik zei al dat hij heeft samengewerkt met grootheden. En dit is misschien wel zijn bekendste duet, samen met Céline Dion, Sous le Vent.

Ja, applaus voor Celine Dion en Garou. Twee stemmen die fantastisch bij elkaar passen. We gaan naar L'Adieu. Dat is uiteraard ook van Garou. En ik draai dit in het kader van de artiest van de maand.

luistert naar J'aime les chansons. En ik ben nu bezig met de artiest van de maand. Het was Garou met Demande au soleil. En we sluiten dit prachtige blok af met een nummer waarin hij zichzelf helemaal blootgeeft. Je suis le même. Dit was het laatste nummer van Garou van deze uitzending in het kader Artiest van de Maand.

En na onze artiest van de maand, Karou, keerden we terug naar het thema van vandaag. En dat is media. En dat zie ik vrij ruim. Het gaat over de media zelf, maar ook over artiesten die door de media eigenlijk bekend zijn geworden. En ja, media helpen natuurlijk altijd mee om de bekendheid van een artiest te vergroten. Dit was Yves Simon met Mass Media Song. We schieten al op naar het eind van het eerste uur. En we gaan nu naar het

Ja, dat was Gilbert Montagnier met Les Sunlights des Tropiques. En ja, hij was ook een actief politicus, dus verscheen regelmatig in de media. Het laatste nummer van dit eerste uur, en het gaat over media. En als je in de media verschijnt met een mooie foto, dan voegt dat natuurlijk wel iets toe aan het artikel wat over je geschreven wordt. Dit is Barbara met

0: danser, va faire.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

Welkom terug bij het tweede uur van J'aime les chansons. En vandaag draait alles om media, communicatie en woorden. En woorden die kunnen fluisteren, raken en soms levens veranderen. Dit was François Hardy met Message Personnel. Alsof je meeluistert naar een brief die nooit verstuurd werd. Woorden die rechtstreeks het hart binnenkomen. En woorden die kunnen ook gedeeld worden, versterkt, uitvergroot. En dit is een bijzondere samenwerking tussen Mylène Farmer en Silou. Het is volgens mij half Engels, half Frans, waar het heet Lemo.

Ja, dat was Passy. En dat is een Frans-Congolese rapper. Zanger ook, componist, producent, acteur en regisseur. En hij wordt door de pers eigenlijk beschouwd als een van de grondleggers van de Franse rap. Net als bijvoorbeeld Assassin en MC Solar. En hij komt straks nog een keer terug in een duet samen met Calogero. Dan gaan we verder met een artiest die ik eigenlijk heb ontdekt dankzij de groep Chansons. Het is Hubert Félix Thiéphaine. En ook met een wat verouderde manier van communiceren. Hij heeft het over Telegram. Het heet ook Telegram 203, dus 2003. Als ik het goed heb gezegd, 2003.

Francis Cabrel. En op zijn manier vertelt hij een verhaal alsof je er middenin staat. Dat was La Corrida en dat is dus de stierenvechter. Ja, verhalen die worden ook gevormd door hoe de wereld kijkt en oordeelt. En hier is Charles Aznavour met Comme il disent.

Ja, dat was een artiest die zelf zong over beroemd worden, gehoord worden, gezien worden. Het was Daniel Balavoine met Le Chanteur. Ja, is de droom van elke artiest. Gehoord worden via de radio, via de media of via jou natuurlijk. En soms confronteert media ons ook met de realiteit van de wereld. Dat geldt ook voor Stromae, die natuurlijk al een tijdje uit beeld is vanwege mentale problemen, zal ik zeggen. Ik weet eigenlijk niet hoe het momenteel met hem gaat. Een tijdje terug las ik dat hij terug zou komen, maar dat is alweer een paar maanden terug. Dus afwachten in ieder geval. In ieder geval zingt hij hier met Fils de Zwa.

0: salaud, psy. Trop jeune pour mourir.
1: Ja, ik had het al eerder aangekondigd. Passie hebben we net gehoord eerder. En nu in de samenwerking met Calogero, met Fas à la mer. Een nummer dat blijft resoneren, denk ik. En soms zijn het niet de grote woorden, maar juist de woorden die niet gezegd worden. En dan heb ik het over Christophe met Les Mots Bleus.

Ik weet niet of je zijn stem hebt herkend. En je wist wellicht ook niet dat hij in het Frans zong. Maar dit was Demis Roussas met On écrit sur les murs. Geschreven op muren, maar gehoord via de radio. En gedeeld via media. Ja, vandaag speelt een groot deel van ons leven zich online af. En soms zitten de mooiste ontdekkingen niet in de grote studio's, maar ergens verstopt tussen de digitale lijnen van het internet. En ik weet er niet eens hoe ik haar naam precies moet uitspreken, maar Lenaïk of Lenaïk is zo'n artieste. Een stem die je niet elke dag op de radio hoort, maar die des te meer blijft hangen. Het is een nummer dat perfect past bij deze tijd, want het heet Internet. Zij is een Franstalige artieste die zich beweegt in de wereld van chanson, pop en lichte electro-invloeden. En haar werk is eerder kleinschalig en artistiek en vaak te vinden buiten de grote hitlijsten. En natuurlijk hier bij J'aime les chansons. Dit is Lenaïk met Internet.

Ja, en we sloten af met een klassieker over idolatrie, over fans, sterren en de magie van muziek. Dat was Michel Berger met La Groupie du Pianist. En zo eindigt deze reis door de wereld van media, van Telegram tot Timeline, van fluistering tot virale hit. Dankjewel voor het luisteren. Blijf dicht bij de muziek en laat je af en toe even niet leiden door het scherm, maar door het geluid. A bientôt bij J'aime les chansons.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Nu de laatste ronde. Non-stop.

0: Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip 100.

0: Indiërs zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Terswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Nu de laatste ronde. Non-stop.

0: sluit je weekend af in stijl. Dit is de laatste ronde met Ricardo Rode op RTV Slingeland.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland Tram met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel.

acceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald

en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden.

hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek.